0: Weekend.
1: The House History 333.
0: Explode, zo heet het. Op 264. Björn, onze Belgische, Vlaamse DJ. Oh, die komt er even bij, Björn. Ik vind het zo lekker toen ik vanmorgen hier naartoe kwam rijden. Ik vind het zo lekker om dan even wat Vlaams tussendoor te horen, man.
2: Wat een Vlaams.
0: Ja, ja, wat Vlaams tussendoor. Ja.
2: Maar ik heb van de vorige keer begrepen dat jij vroeger wel meerdere Vlaamse DJ's tegenkwam.
0: Ja, zeker. Ja, ja,
2: lang geleden.
0: Lang geleden, ja.
2: Toen de bomen nog spraken.
0: Ja, maar dat is allemaal mensen van een andere leeftijd. Peter van Dam is inmiddels ook niet meer in leven.
2: En als ik me niet vergis, Rudy van Vlaanderen.
0: Rudy van Vlaanderen, uiteraard, ja. Ja, die heeft trouwens op mij ook gereageerd. Dus die zit ook te luisteren, denk ik, op dit moment. Kunnen we even wat tegen hem zeggen?
2: Goed.
0: Doe ik dat of doe jij dat? Wil ik iemand te piepen?
2: Ik heb niks van piepen momenteel. Oh, nog niet. Kom nog binnen een decennia of twee waarschijnlijk.
0: Maar ik vind het leuk. Jij bent hier morgen ook weer, hè? Jij komt helemaal vanuit Vlaanderen hier naartoe rijden.
2: Klopt, uurtje, 10 minuten zoiets rijden. En dan gaan we er van 10 tot 1 tegenaan.
0: En dan bijna 3 euro per liter betalen aan brandstof.
2: Je moet er iets voor over hebben.
0: God, man. Nou, ik ben hier morgen niet, maar ik ga morgen wel weer naar je luisteren.
2: Fijn hoor, fijn.
0: Man. Zo, wacht even. Ik had nog even wat in gedachten, want Sander Kleine... Dat doe ik. Dat ding ligt te piepen, maar dat deed ik zelf. Oké, dat is weer goed. Björn dus ook weer morgen te beluisteren hier. Ik ben hier morgen helaas niet. Maar het eind is nog niet nabij. Ik blijf hier nog een tijd. Ik ga nog niet weg. Ik ben pas net begonnen. Hou er even rekenschap van. Sander Kleinenberg op 263 in de House History 333.

En zijn naam is Sander Kleinenberg en dit was the Fruit. You know, The Fruit. In de House History 333. We hebben trouwens een WhatsApp-nummer waarop je ons kunt bereiken. Als je een bericht wil achterlaten, 06-5139-5139. Vanuit het buitenland wordt dat uiteraard België natuurlijk, bijvoorbeeld, of Duitsland. 0+31-6-5139-5139. Je kunt ook mailen. Laat even weten wat je ervan vindt. Altijd leuk. Mail naar studio@legacy.nl. En legacy is LEGA-C.NL. LEGA-C.NL. Dat vind ik wel leuk. Waar zijn wij te horen? Legacy DAB Plus in Haaglanden, Legacy.NL. Of Regio FM Leuven, FM 106.7 FM. En Vlaams-Brabant, Limburg en Brussel via DAB Plus.

Hij zegt echt, what a great drug, what a great drug. Cocaine, what a great drug. Ik ben het niet met hem eens. Ik moet zeggen, er is hier soep gemaakt voor de DJ's. En dan staat hier een hele grote tafel met een grote pan met soep. En het hele gekke is, als we housemuziek horen hier, als ik housemuziek op mijn oren hoor, dan heb ik echt helemaal geen honger, joh. Dus die soep die staat, die blijft hier gewoon staan. Begrepen, nog even dat WhatsApp-nummer 06... Ik deed het net een beetje snel, sorry. 06-5139-5139. Als je een berichtje wil achterlaten hier in de studio, jongen. Zou ik leuk vinden, zou ik leuk vinden. Ik heb een berichtje gepost op mijn Facebookpagina. De Dave Donkervoort Facebookpagina. En dan komen alle...

0: 361 in de House History 333.
1: De House History 333.
0: Ja. Er komen wat reacties binnen via de app, via de mail. Ik heb hier eentje van, hey, Martin Rust van

Daar hang ik hier gewoon een tweedehands dingetje in. Maar oké, okay, we gaan even kijken. Dankjewel, Martin. Ik luister lekker mee. En de groeten aan iedereen die daar zit. Veel plezier. Martin uit Wassenaar. En dan PVD. Lekker bezig daar in de studio. Handvol. Dat doen wij ook. Kai die schrijft: ik ben eigenlijk te jong. 21 voor deze muziek. Maar ik vind het waanzinnig leuk. Ja, 21 is inderdaad. Je hebt die tijd niet meegemaakt. Dat is jammer. Maar nu ga je

maar niet altijd in deze realiteit. Niet altijd in deze realiteit. Er is ook nog een andere realiteit. De nodige paracetamolletjes werken heerlijk op die break in de track. Ja, dat klopt, ik vind hem echt zo lekker. En wat mij betreft, ik zou hem nog een keer willen draaien, maar dat ga ik niet doen. Nee, dat doe ik lekker niet, jongens. Ken je dit dan? 260 in de... Hester.

Dit moet 596 geweest zijn voor Ultra Nate and Free. Luister naar de House History. Zeg ik het goed? Nee, de History House 333. Mijn naam is Dave Donkervoort. Ik heb al heel lang niet meer live achter de knoppen gezeten. Ik moet allemaal een beetje het wiel opnieuw proberen uit te vinden hier. Met maar twee handjes. Ik geef nog even het adres. studio@legacy.nl. Legacy is lega-c.nl. Als je een berichtje wil achterlaten. Maar je mag ook WhatsAppen. 06-5139-5139. Inmiddels mijn Facebookpagina, de Dave Donkervoort Facebookpagina, die loopt aardig vol met mensen die allemaal zitten luisteren. Dankjewel. Ik ga zometeen even door de berichten heen kijken. Dus als je daar een berichtje achterlaat, kom ik daar zometeen even op terug. Maar eerst even een van de beste houseplaten die ik ooit heb gehoord. Dat zal wel weer. Ja, een van de beste houseplaten die ik ooit heb gehoord. Paperclip People Throw op 2.

开始。

0: Dance History 333.
1: Oh, maar is wel lekker, hè? Paperclip People. Op 208. En zit ik goed? Zit ik nou niet ben ik verdwaasd? Nee, hè? Nee, ik ben... Nee, helemaal goed. Ik denk, ben even een vlaag van verstand voorbij, zodat ik nog alles kwijt ben. Je luistert naar de House History 333. En ik heb het echt naar mijn zin hier in de studio. Ik zal even naar mijn Facebookpagina heen kijken, want er zijn toch een aantal mensen die gereageerd hebben. Ramon van der Hoek, die zegt, gaat lekker Dave, die Jekkie Jekkie was een gave versie. Ik moet zeggen, ik heb thuis nog een veel gavere versie van die Jekkie Jekkie, maar die kan ik niet laten horen, want die heb ik thuis. Ik lijk wel een Duitser, die zegt dat ook altijd. Ik heb het thuis. Hey Dave, ik luister ook naar de House History. Groetjes van Brian de Zwart. Michael Bos, kiek hem genieten. Ja, dan heb je goed, ja, daar kan ik daar echt van genieten. Johan Mieke Dinnewicht ook. Dankjewel voor het bericht. Top Dave, stuur me alsjeblieft nog een programma via Messenger. Dat kan ik niet, ik heb geen Messenger op mijn telefoon. Michael Bos, zit je ons nou te filmen? Ja, ik zit jullie te filmen, ja. Nou, er komt nog veel meer binnen. Gewoon even naar de Dave Donkervoort Facebookpagina. Dan kun je een berichtje achterlaten. Ik vind het hartstikke leuk. En ik vind het al nu al jammer dat ik hier morgen niet ben.
2: Ja.
1: Sorry, niks aan te doen, Erwin, maar ik ben
2: hier morgen. Jij zei ik kan niet.
1: Ik kon aanvankelijk eerst 2 dagen, maar ja.
2: Geprobeerd je over te halen nog, maar je hebt andere verplichtingen.
1: Ja, ik heb andere verplichtingen.
2: Echt een slechtste woord, sorry. Ik heb andere verplichtingen.
1: Ja, dat is echt gelul natuurlijk van mij.
2: Ik geloof het ook niet.
1: Ik vertelde je daar straks dat Terrence Trent D'Arby, die maakte in de jaren 90 een album.
2: The Hardline According To.
1: Neither Flesh. Fish or Flesh.
2: Oh ja, ook nog.
1: Stond dat I'm Lonely op. En dat is door Hollis P. Monroe weer uitgebracht. Het staat op 250. En die zit net buiten mijn lijst. Dus ik mag hem niet draaien.
2: Laat maar.
1: Het is goed.
2: Ik zou willen zeggen, jammer joh.
1: Ja. Heel jammer, ja. Nee, gaan we dus niet doen. Maar die is wel leuk. Dus dat wilde ik je nog even...
2: Je hebt nooit gelukkig.

Bill Wyman. En ik hoorde nog een sampletje van Crowd Heisenberg. En ik hoorde nog Transnistrië. Nee, niet Transnistrië. Trans-Siberia Express. Die bel. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ik zit hier helemaal bijna al in een soort van trans-situatie, jongens. Dit is de History House 333. En die is hier morgen ook nog. Vandaag 9 uur lang tot 9 uur vanavond. En morgen ook nog de hele dag, hè, van 9 tot 9. Het is maar even dat je het weet. Ik heb het gevoel dat ik in een Harry Potter film zit nu met dat geluidje. Maar dat is het niet, hoor. Nee, zeker niet. Wat gaan we doen? Nummer 256, Nightmare van Brainbug.

0: dat is waar je naar luistert. Dit was 256 Brainbug en Nightmare. Zo, ik heb er nog een paar voor je. En dan moet ik het veld gaan ruimen van weer een Vlaming, hè?
1: Ja, ja.
0: Nou, welke buurt van Vlaanderen deze keer?
2: Antwerpen.
0: Oké, okay, dat wordt leuk. Dat wordt leuk. Ah, wel, hè? Zo, ja, ik kan dat ook een beetje. Ik vind het echte Vlaamse wel een beetje lekker klinken in deze lijst, jongens. Hier gaat die Roof Yard zit met Watch Me Now op 200. Sorry, Sander van Doren met Riff op 255. Dat is het. Sorry. Mijn brillenglazen zijn beslagen.

Hij gaat helemaal los. Sander van Doorn en Riff. In de House History 333. Ik heb mijn laatste voor vandaag. Zometeen zit hier uit Vlaanderen Vincent Jolle. Dus ik wens jou heel veel plezier met hem straks. Na Vince ook nog Erwin van der Bliek. En morgen is hier nog een dag met de resterende partij. Golden Oldies moet ik eigenlijk zeggen. Want we zitten gewoon Golden Oldies te draaien hier. Allemaal minimaal 30 jaar oud die platen. Fijne dag nog. Fijne hemelvaartsdag. Tot de volgende keer.

vijf over drie in de House History 333. Op deze Hemelvaartsdag live op je radio. En we wisselen hier mooi af van Nederlander naar Belgische presentator. Ik ben Vince en dankjewel ook aan Dave Donkervoort voor de afgelopen twee uur. Ik heb onderweg hierheen zitten genieten van zijn presentatie, maar ook natuurlijk en vooral van de geweldige muziek in deze fantastische lijst, die we natuurlijk meteen verder zetten. We hadden zo net op, 253, Billy Hendrix en Body Shine. En dit is logischerwijs 252, Miss Jones en Passion. Wil je trouwens reageren op deze lijst, dan kan dat. Je kan ons whatsappen vanuit België, is dat op +316 5139 5139. En vanuit Nederland kortweg 06 5139 5139. Mailen kan ook naar studio@legacy.nl. En dit is 252, ik zei het al. Miss Jones en Passion in de House History 333.

Collies, P. Manru in de House History 333 te beluisteren op Legacy en RGR FM. Ja, geweldige plaat. Hollis P. Manru, dat is eigenlijk een Amerikaan. Hij komt uit Philadelphia, maar hij is in Europa beland. Meer bepaald in Berlijn, dat is tegenwoordig zijn hoofdstad. Bijna 3:15 in de House History 333. We gaan even stevig knallen met deze van Marco V. Dit is

0: 249 in de House History, 333. Pete Heller en Terry Farley, of kortweg Heller en Farley Project uit 1996. Het was toen niet alleen een gigantisch grote clubhit, maar deze scoorde ook geweldig goed in de UK. Stond daar op nummer 1 in de dance chart. En ook in Amerika in de Billboard hadden die in de danslijst de nummer 3 positie voor een house track. In die tijd was dat redelijk ongezien. De kerels zijn trouwens bekend geworden in 1994 dankzij een remix die ze mochten maken voor M People. Dit is de House History 333 met nu Lil Lewis.
1: The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Imagine this. The lights in the universe are all on, and at the flick of God's switch, all the lights in the world are out. Yeah, you can run, but you can't hide, because if we don't change quick, it's coming. A world eclipse.

0: Zo net op 248, Lil Lewis en Blackout. En deze R&B op 247 met Spring. En dat komt ook uit 1996. R&B was trouwens Rolf Meyer Bode. Daarvoor staat die R&B. Maar ze waren eigenlijk met twee. Er was nog een andere man die aan het project meewerkte. En die zijn naam was Farid. En de achternaam ga ik me niet aan wagen, want dat is een of andere exotische naam, zeg maar. Alright, verder met de lijst. Komt eraan, nummer 246. Die is voor Armin van Buuren.
1: Twee dagen lang, van 9 tot 9. Dit is de House History 333.

0: Love Stimulation op 245 van U-Mates hier in de House History 333.
1: De House History 333.
0: Ja, ik heb even collega Erwin van der Bliek erbij gehaald.
2: Hey Vince.
0: Ja, jij bent eigenlijk nog niet aan het woord geweest hier in de lijst.
2: Ja, heel even af en toe. Ik heb eigenlijk in de uren overdag eet ik eigenlijk alleen maar soep hier. Dus we hebben namelijk altijd hier, als wij van die radio uitzendingen maken, een enorme pan soep. En ik ben er nogal fan van, dus ik heb ze eerst soep eten en dan eventueel nog een radioprogrammaatje als het uitkomt.
0: Ja. Maar jij hebt de lijst een beetje samengesteld, voornamelijk toch?
2: Ja.
0: Of mag ik dat niet gezegd
2: worden? Nou ja, zeker wel, maar, ja. Maar wel in overleg. Ik heb jou bijvoorbeeld ook nog gevraagd, Vince, noem mij nou eens een paar Belgische rammers en die hebben we er dan in verwerkt.
0: Absoluut,
2: hè?
0: Absoluut. Ja, maar ik dacht dat jij hier gewoon rondliep om ons een beetje te controleren of ons aan, netjes aan de lijst
2: te controleren. Nee hoor, ik ben hier om eigenlijk de hele dag een beetje in de weg te lopen en dan, en dan eindig ik de dag met een radioprogrammaatje. Nou, lekker toch?
0: Zeg, je hebt een tijdje geleden, want het is nog niet zo lang voor jou geleden, dat je nog een house top hebt gepresenteerd. Hè?
2: Zeker.
0: Mag je daar niet zo over zeggen?
2: Dat mag je allemaal zeggen.
0: Hey, je was op 538.
2: Dat was ik. Ja.
0: Dat was wel heel fijn, denk ik. Hè?
2: Dat was een leuke ervaring. Het is een hartstikke leuk team. Een ontzettend leuke zender. Maar er gaat natuurlijk niets boven je eigen zender. Laten we even wel wezen.
0: Zo is dat. Legacy, daar luister je naar. We zijn ook te beluisteren trouwens in België, in Vlaanderen. Op RGR FM. In Leuven op 106.7 FM. En ook via DAB Plus in Vlaams Brabant, Limburg en Brussel.
2: En dat is in... Dat is echt heel ver te ontvangen.
0: Ja, die DAB-ontvangst is een gigantisch gebied.
2: Lekker,
0: maar helaas niet waar ik woon. Maar dan kan je gewoon online luisteren. Ik kan trouwens meekijken hier in de studio, want we worden hier ook... staat hier vol met camera's. Ja. Toch altijd een beetje creepy, vind ik. Mag je niet
2: in
0: je neus
2: putteren. Ja, zeg maar, goed.
0: Ja, maar je mag ook niet in je neus putteren.
2: Nee, en toch gaan we doen.
0: Ja. Ja, oké, doe maar.
2: Van 6 tot 9 de hele tijd.
0: Ja. Nee, goed. Ik breng me helemaal van de wijs.
2: En dat was de bedoeling.
0: Nee, maar je kan mee luisteren online en kijken. Dat kan op legacy.nl. Legacy schrijf je L-E-G-A-C. Klinkt een beetje ingewikkeld, maar dat is net het coole aan de naam. Hè? Legacy. Yeah. Het is eigenlijk ook een beetje een knipoog naar C-dance.
2: Juist.
0: Vandaar.
2: Ja.
0: Ja, en Legacy, de naam zegt hetzelfde. Legacy.
2: Ja.
0: En dat zijn precies de tracks die we hier vandaag aan het draaien zijn in die House History 333. Zo is het. Snel door naar de lijst. We zijn aanbeland op... even kijken, 244. En die is voor Soul Central Strings of Life. En dat is toch een beetje die typische Nederlandse sound, hè, Erwin?
2: Ja, een grote hit op Ibiza geweest ook en zo in de jaren 90.
0: Ja.

0: Maar je had hier in Nederland had je de IT als grote club, ja, bijvoorbeeld.
1: Ja, in Amsterdam, ja.
0: Ja, ja. Dat soort muziek werd daar ook wel echt gedraaid.
1: Ja, die werd daar zeker wel gedraaid even, ja. Zeker, ja. Door Jean, hè. Jean?
0: DJ Jean.
1: Ja, DJ Jean. Zeker, ja. En Marcello, dat waren de helden van de IT.
0: Ja, ja, dat was zelfs tot bij ons in Vlaanderen bekend.
1: Lekker, man.
0: Ja, absoluut. We gaan er naar luisteren, dus op 244.

The Mackenzie featuring Jessie and I Am Free. En die Jessie, die heb ik een paar keer mogen ontmoeten in mijn leven. Onder andere in de jaren 90. En onlangs ook nog. En wat ziet ze er anders uit? Je moet het maar eens checken, wat oude foto's van Jessie opzoeken. En hoe ze er tegenwoordig uitziet. Ik denk dat de plastisch chirurg, de esthetische chirurg, de needle doctor, de botox-specialist veel geld aan haar verdiend hebben. Maar ze ziet er nog altijd wel waanzinnig goed uit. Hey, welkom. Dit is de House History 333. Ik neem er even een drankje bij. Even de keel smeren. Ja, zo. Dat is gelukt. En door met de lijst. En ja, dit is toch een beetje een bijzondere plaat. Want ja, het is ook house, maar dan house heel commercieel. Want het is ook een hele grote hit geweest. 242 is voor Delight. Groove is in the heart. We'll be right back.

House begon in Chicago en veroverde de hele wereld. House 333 tracks die de dansvloer

History 333. Je krijgt zo net voor de uurwisseling ook nog twee fijne tracks. Delight op 242, Groove is in the Heart. En op 241, Carl Cox en Dark Allies. Hij komt trouwens binnenkort naar België voor een exclusieve set. Vorig jaar was dat trouwens in Antwerpen. Dit jaar gaat dat ergens in een of ander vreemd domein door. Waar precies? Ik zoek het zo meteen even voor je op. En deze op 240 als eerste net na 4 uur, Underworld en Rez. En Underworld, die kennen we natuurlijk van hun grootste klassieker, Born Sleepy. Ik heb zo'n vermoeden dat die verder in de lijst ook nog wel voorbij zal komen. Alias, nu op 239 in de House History 300.

0: Derp op 238 en Derp. En dat zijn de knallers in de lijst. Hè. Ja, dan hadden we net nog Elias. Dat is toch een beetje zo'n softie tussen de andere platen. Goeie track, hè, daar niet van. Maar als je dan dit hoort, ja, dit is even wakker worden op zo'n hemelvaartsdag. Die leven nog steeds vandaag. We zijn bezig met de House History 333 op Legacy en RGRFM, zo is het, te beluisteren in België, Vlaanderen en hier in Nederland, waar de studio zit. Mag ik dat eigenlijk ook een beetje verklappen, dat we in Nederland met de studio zitten, Erwin? Ik kijk even naar onze grote baas, Erwin.
1: Heb ik iets gemist? Even een koptelefoontje op. Zo, daar zijn we. Lekker muziek hier erbij. Wat kan ons gebeuren, Vince? Wat kan ons gebeuren?
0: Ja, jij bent de baas hier een beetje.
1: Nou, de baas. Ik ben een slechte baas, hoor, geloof mij.
0: Is het baas?
1: Ik ben helemaal geen goede baas. Nee, hoor. Nee, hier is hier niemand de baas. We zijn allemaal de baas hier.
0: Ja, maar ik ben helemaal uit Antwerpen gekomen. En ja, het is toch een eindje rijden geweest. Ik had trouwens Villen ook. Dus,
1: ja, je had Villen. Want er was iets met een brug of zo.
0: Ja,
1: wat zei
0: voor de Moerdijkbrug had ik Villen. Die stond open volgens mij. Dus dan krijg je meteen een half uur vertraging erbij. Ongelooflijk. Ja, maar goed, ik ben hier nog op tijd geraakt. Dat is belangrijk.
1: Het scheelde niet veel, hè? Fantastische lijst. Heel veel.
0: Ja. Maar misschien nog even van de gelegenheid gebruik maken om te melden dat je inderdaad in Vlaanderen en in Nederland kan luisteren. In Nederland dus via DAB Plus in Haaglanden. Ja. En ook online via legacy.nl. En in Vlaanderen dus via RGRFM 106.7 in Leuven. En in Vlaams-Brabant, Limburg en Brussel via DAB Plus.
1: Wat een uitzendgebied hebben we.
0: 10B, geloof ik.
1: Oké, 10B, ja, zei je dat? Ja, 10B. Ja.
0: Zijn er nog reacties binnengekomen? Weet je dat?
1: Ik heb hier heel toevallig uit Rotterdam.
0: Ja?
1: Ene Annemiek. Zij appt het volgende. Mm-hmm. Hallo heren, genieten op Hemelvaartsdag. Ik ben al fan van de House of 1000 geweest altijd. Maar wat jullie daar doen, het is niet normaal. We genieten hier met z'n allen. We maken er een feestje van. Dat horen we natuurlijk heel graag, hè, dat soort dingen.
0: Is er nu een groot verschil tussen die House of 1000 en deze lijst?
1: Ja, het is een beetje het oude verhaal. Hè. De Hollandse danshits en de Belgische danshits liggen af en toe een beetje uit elkaar. En ja, wij vinden dat juist leuk, want we leren bij.
0: Ja, het is een mooie
1: dat
0: mix.
1: Over en weer, zeg maar, leren we bij. En ja,
0: het,
1: leuk.
0: Het maakt inderdaad de lijst uniek.
1: Is het ook.
0: Mooi samengesteld, Erwin en crew hier. En een fijne studio ook hier, hè? Gezellig.
1: Ja, toch?
0: Gezellig. En er is, het is al vaak gezegd geweest, er is soep ook hier, hè?
1: Ja, dus als er nog iemand soep wil, mocht je zitten te luisteren, je hebt honger. Ja. We hebben nog 9 liter.
0: Ja, oké.
1: Ja, 9 liter.
0: Maar de rest van de studio is wel geheim, hè?
1: Dan gooi ik zo meteen even de radio op. Lekker morgen.

0: We zijn helemaal live bezig aan de lijst der lijsten met de mooiste house tracks aller tijden. De House History 333. Ik hoorde collega Dave daar straks heel vaak refereren naar 666. The Devil, de dubbele van de lijst. Wanneer gaan we die lijst eens doen, Erwin? De 666?
1: Ja, er zijn wat gemeenschappen in het land. Ja, die hebben dat liever niet. Dus vandaar hebben we maar voor de helft gekozen. En anders zouden we hier 4 dagen zitten. Zou dat goed zijn voor ons, denk je?
0: Ah, lijkt me wel wat.
1: 4 dagen? Ja, echt.
0: Ik moet zeggen, ik vond het vorig jaar wel iets hebben dat het gewoon 24 uur aan een stuk was. Want nou, ik heb hier toen de radio zitten maken vorig jaar. Tijdens de nacht.
1: Ja, weet ik nog.
0: En jij bent gewoon de hele tijd gebleven.
1: Ik ben wakker gebleven en ik ben... ik heb de show afgesloten en toen ben ik gelijk naar het ziekenhuis gegaan om te worden gedotterd.
0: Is het waar?
1: Ja, dat was wel even nodig. Wat een lange nacht was dat vorig jaar. Ik ben blij dat we dat nu niet hebben, want het kost je 5 jaar van je leven, joh, een nacht.
0: Het was een wijselijk besluit om hem nu 2 dagen op te splitsen. Ja. Maar voor de luisteraar die misschien net inschakelt, de lijst gaat nog door tot morgenavond 9 uur. Vanavond tot 9 uur, dus we stoppen om 9 uur en morgen vroeg om 9 uur beginnen we opnieuw aan deel 2.
1: En het leuke is namelijk, als je de ochtend hebt gemist of de eerste dag vanavond om 9 uur, herhalen wij de eerste helft van de lijst.
0: Hey, dus ik ben, gewoon terug te beluisteren vannacht.
1: Als jij vannacht even je wekker zet, dan kun je gewoon je eigen programmaatje terugluisteren.
0: Ja, dat doen de echte freaks natuurlijk.
1: Leuk toch?
0: Ja, misschien wel een idee. Ja. Even verder knallen met de lijst. Wat dacht je van deze pancake? And don't turn your back on me. Ja, Erwin, blijven zitten. Niet omdraaien.
1: Ik draai...
0: Oh, daar ga ik al.

2006 en haalde in Nederland in de Nederlandse top 40 de vijfde positie. Deze Fede Legrand en Put Your Hands Up for Detroit in de House History 333 via Legacy en RGR FM. Vlaanderen en Nederland United, zeg maar, in deze houselijst. Dit is nummer 233. Je moet blijven zitten bij deze plaats. Ja, het is van Antilope.

233. Dat betekent dat we de eerste 100 hebben gehad in deze House History. 333. In My Mind van Anti-Loop. Of Antiloop, als je vanavond misschien lekker wilt wil gaan eten. Ik bedoel dan niet wilt eten, maar wilt, hè. Het vlees zelf opzikken. Enfin, alle gekheid op een stokje. Dit is 232.

0: Ik heb een kleine quizvraag. Hoe oud was jij toen deze plaat uitkwam? En de meeste mensen gaan hier wellicht helemaal in de fout. Want dit is zowaar de oudste plaat in de lijst. En hou je vast. Ik zal misschien eerst zeggen hoe oud ik zelf was toen dit nummer uitkwam. Ik was toen 3 jaar.
1: The House History 333.
0: 3 jaar was ik. En deze track komt uit 1977. Ja, dan kan je wel raden hoe oud ik ongeveer ben. Hè. Dat was I Feel Love van Donna Summer.
2: Ja, ik wil toch even inbreken. Want
0: hey, Joey.
2: We hadden het er net over. Hi Vince. Dit is de allereerste houseplaat ooit gemaakt.
0: Klopt.
2: En ik denk dat het ook een van de beste houseplaten ooit gemaakt is.
0: Absoluut, absoluut. Tijdloos, hè?
2: Ja, nog steeds.
0: Het is ongelooflijk dat dat plaatje zo oud is.
2: Dat
0: is 49 jaar oud. Dat is bijna 50 jaar oud.
2: Volgend jaar 50 jaar. 53, hè?
0: Ja, 52. Nog niet. Niet te snel op de zaken vooruit lopen. Hey, maar ik was niet de oudste hier onder de presentatoren vandaag.
2: Nee, David 64.
0: Ja, daar stond ik ook wel even van te kijken. Die is nog heel vitaal trouwens.
2: Ja, dan ben ik de jongste denk ik van het stal.
0: Ja. Hoe oud ben jij nu weer? Of zeggen we dat niet op de radio?
2: 43.
0: Hey Joey, ben jij straks nog op de radio te horen?
2: Morgenochtend om 9 uur en dan morgenmiddag ook weer om van 3 tot 6.
0: Ja, heb ik gezien. En dan ga jij de lijst ook jouw deel waarnemen.
2: Hartstikke leuk.
0: Alright, kan ik wat van die soep krijgen? Want jullie zitten hier steeds te pochen met geweldig goede soep. Maar ik heb ze nog altijd niet mogen proeven.
2: Dat is traditie, dus. Hè?
0: Ja, graag een kommetje soep dan voor mij. Een kopje soep. En dit is 230 Benny Benassi.
3: Push me and then just touch me till I can get.

Ja, en los, dat zijn de plaatjes, dat zijn de tracks. Die blijven opbouwen. Zo maken ze ze vandaag de dag niet meer. Size 9, waar dat over gaat, dat mag u zelf invullen. Dat was I Am Ready. I was born ready. We hebben nog een fijn berichtje doorgekregen. Dat kan je zelf nog steeds doen door te whatsappen naar vanuit België, vanuit Vlaanderen, op +31 651 39 5139. Dat is +31 651 39 5139. En vanuit Nederland is dat 06 51 39 5139. Laat maar komen die WhatsApp berichtjes. Mailen kan ook trouwens naar studio@legacy.nl. En Legacy is geschreven LEGA-C. Fijn berichtje wat we binnenkregen. Op mijn opmerking van daarnet, dat ik dus 3 jaar scheel met die plaat van Donna Summer uit 1977. San en Vondi schrijven, wij schelen 8 jaar. Heren, lekker bezig vandaag. Hele dag met verhuizen bezig geweest. Nu met gierende banden naar huis. Met de boombox in de auto. Zo lekker. Gaan met die banaan, zou ik zeggen. Dankjewel voor je fijne bericht. Laat die berichtjes maar komen. Laat ons even weten waar jij luistert. Het is ook een beetje België versus Nederland. Ja, ik ben benieuwd. Wie sturen de meeste berichtjes? De Belgen of de Nederlanders? Aan het werk dus. En laat ook even weten

en House Music op 226, met daarvoor 227 Cassius. En Cassius 1999. Trouwens, die Eddie Amador, die heeft sampletjes gebruikt van Together Forever van Exodus. Nummer uit de jaren 82. Zo is het. Moet dat nummer maar eens opzoeken, dan zal je dat wellicht herkennen. The House History 333, zo is het. Ja, vroeger deden wij op Seedance, vandaar de verwarring, de House History 100. Dat deden we al ergens eind jaren 90. Wij waren toen het eerste radiostation die echt een House Top 100 uitzonden. Ja, en nu is het de House History 333 geworden hier op Legacy. Twee dagen lang knallen we doorheen jouw speakers via Legacy en RGR FM. RGR Dance moet ik eigenlijk zeggen, want je hebt nog een andere RGR in België. En daar draaien ze klassieke hits op, dus daar wil je op dit ogenblik niet naar luisteren. Even kijken, we zijn aanbeland bij 225. Dit is Airscape en Cruising.

Project en Weekend. Ja, in Vlaanderen is het een lang weekend voor iedereen. In Nederland wordt Hemelsvaartdag ook gevierd. Maar ik zie net en ik hoor hier ook van de collega's dat dan niet iedereen vrij is. Dat is dan het verschil met Vlaanderen, met België. Daar zijn alle mensen vrij. Tenminste, bijna alle mensen. Misschien wat uitzonderingen aan, maar de meeste mensen kunnen gewoon een lang weekend boeken. De brug maken, zo noemen wij dat in Vlaanderen. 4 dagen lang. The Weeknd dus, toepasselijk van Terry 224. Tijd voor wat fijne trends op 223 Filterheads.

0: Ja, dit zijn de tracks waar je je stereo behoorlijk mee kan testen. Standje volume 10. Ferry Corsten. Nederland goed vertegenwoordigd in de lijst. 222. Rock Your Body.
1: Zet hem knoeperhard en geniet. Dit is de House History. What?

220, The Nightcrawlers en Push the Feeling On. Kwam uit in 1992, toen werd het een clubhit. En twee jaar later, in 1994, kwamen de befaamde MK remixes uit. En toen werd het ook een radiohit, vooral ook in de UK. En niet vergeten, het werd ook opnieuw gesampled, nog maar een paar jaar geleden, in 2021. Dat werd gedaan door Reton. Herinner je nog Friday? Toen kreeg het nummer eigenlijk pas echt de waardering die het verdiende. Weliswaar helaas niet in de originele versie, maar toch. Hè. Alright, dit is de Household History 333 met nu 200.

uit 2002, Shakedown at Night. Ze komen uit Zwitserland. En je hoort er niks meer van vandaag de dag. Maar ze staan wel lekker in onze lijst, die House History 333. Daar luister je nog steeds naar. En je kan nog steeds reageren als je wil. Wij horen graag van je. Waar ben je aan het luisteren? Wat ben je aan het doen? En vooral, hoe ben je van deze lijst aan het genieten? Dat mag je doorgeven via 06-5139-5139. En vanuit Vlaanderen kan dat op +31 6-5139-5139. Dat is ons WhatsApp-nummer. En je kan ook mailen naar studio@legacy.nl. En legacy schrijf je L-E-G-A-C. Goed, ik heb denk ik nu een track klaarstaan die wat mij betreft de meest stevige track is die we tot nu toe gedraaid hebben. Dit is 218.

2010 was voor Robert Armani en Hit Hard en deze DJ Quicksilver met Ameno. Ja, en die kerkelijke klanken, dat past natuurlijk perfect op deze Hemelvaartsdag 14 mei. Twee dagen lang zenden we hem uit de House History 333. En die kan je in Vlaanderen beluisteren via RGR Dance en in Nederland via Legacy. En dat hebben ook heel wat mensen bevestigd, want we hebben wat fijne luisterrapportjes binnengekregen. Erwin Stijns, die luistert in Dronten. Via Discord komen er berichten binnen van house-liefhebbers die luisteren vanuit Hoekse Waard, Nieuwegein, Den Haag en Zwolle. En Veronique, die geeft door dat ze luistert in Wassenaar. En Ben, die luistert dan weer in Breda. Fijn al die rapportjes, laat ze maar komen. Als ik even de tussenstand maak, dan zou ik zeggen, Nederland staat toch wel dik voor op Vlaanderen. Waar zitten al die Vlamingen? Laat van je horen en stuur ons een WhatsAppje op 06-5139-5139. Dat is voor de Nederlanders. Vanuit België plus 31-6-5139-5139. Dus dat is plus 31-6-5139-5139. Ons WhatsApp-nummer. Laat van je horen, Vlaanderen. Waar zijn jullie aan het luisteren via RGR Dance? Neem ik aan, maar ja. Welke gemeente? En wat ben je daarbij aan het doen op deze toch wel... Ja, hier in Nederland schijnt de zon, maar ik krijg rapportjes door dat in Vlaanderen het wel minder goed weer is. Dat het daar volop aan het regenen is.

vocals, maar laat ons eerlijk zijn, dat was het niet. En wij draaien natuurlijk in deze House History 333 de originele versies, de lange versies, zoals ze origineel gemaakt zijn. En zo hoort het ook natuurlijk. We hadden er 200.

0: hoorde deze plaat voor de eerste keer. Op de radio was het volgens mij. En ik had geen idee wie het was en hoe de plaat heette. Maar ik had wel één vermoeden. Ik denk deze plaat moet Around the World heten. En het bleek waar te zijn ook nog.
1: The House History 333.
0: Ach, wat een fijne plaat om eens te horen op 213. Jorden Daft Punk en Around the World. Hallo België. Hallo Nederland. Hallo wereld. Je bent bij Legacy en ook bij RGR in België. Wij zijn er de hele dag en morgen ook nog. Met het allerbeste uit meer dan 35 jaar house music. En we vieren dat hier in een nieuwe editie van House History 333. En dat leuke is, vorig jaar hebben we deze lijst ook gedaan. Maar nu is het nog veel leuker, want we zijn ook fijn te ontvangen via RGR in België. En dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. Over België gesproken, mag ik even horen voor mijn voorganger Vincent Jonge, dames en heren. Ja. Ja, lekker man. Hij heeft ons de afgelopen 3 uur flink verwend met het allerbeste uit jarenlange housemuziek. En ik ben Erwin en ik ga er lekker mee door. Nog tot 9 uur vanavond zijn we er met de eerste dag van de House History 333. Dus whatever you do, laat hem staan op RGR of op Legacy. En man, het komende uur wordt weer...

nummer 1. En dan hopen we dan morgenavond te zijn rond een uurtje of 9. Zou iets uit kunnen lopen, maar dan zien we morgen dan wel weer. Hè? Het is geen dag om je druk te maken. Het is een dag om te genieten. Rose zometeen. Instant Moments op 209. En dit is 210. The State of House, episode.

zo gezellig hier. Er willen elke keer mensen tegen me praten. Maar dan is mijn plaat bijna afgelopen. Het is niet dat ik niet wil praten met mensen of zo. Dat is helemaal niet. Zeker niet. Rose op 209 in de House History. En Instant Moments. En daarvoor natuurlijk de State of House. Daar word je ook belachelijk vrolijk van. Hey, het is druk in de app. Even kijken wat er allemaal gebeurt in de app en in de mail. Want het is echt gekkenhuis, man. Erwin, laat weten. Ik wil je even laten weten. Zo staat hier. Ik luister al de hele dag naar Legacy. En kunnen jullie even vermelden dat er op 27 juni een feestje is in Het Paard in Den Haag. The best disco experience in town. Je kan je tickets bestellen via paard.nl. Dat is dan €100. Ik verwacht ze in 1 minuut tijd op mijn rekening. Gerard luistert ook. Gerard zegt het volgende. Ik ben een echte house freak. En ik vind dat jullie de juiste plaatjes gekozen hebben voor de lijst. Kijk, daar houden we van. Hartelijk dank. En we zijn heel benieuwd naar jullie nummer 1. Dat begrijp ik ook wel. Maar dat hoor je pas morgenavond om 8:55. We houden de lijst nog even geheim. Wat er op 1 staat, dat hoor je dus inderdaad morgenavond iets voor 9. Hier in de House History 333. Wat een platenman. Wat een trip down memory lane is dit. Even naar de zero's. Ik heb hier heel vaak op gedanst. Ik had al zoveel gedronken dat ik zelf niet wist dat ik...

we hadden nog de ontzettende househeld Johan Gielen. De transheld eigenlijk. Wat een lieve man blijft dat nog. Ik heb regelmatig contact met hem nog steeds. En op een leuke manier ook. Dit is een van zijn favorietjes hoor, zeker wel. Oh, is die fijn dan? Is die lekker dan? Oh. System F en Out of Grace. En System F is natuurlijk Ferry Korsten. Ja, ja, een goede collega van Johan Gielen. Op 207, Out of the Blue. En Out of the Blue was hij ineens op de radio. Lekker, hè? En 208 hoorde je ook nog Outwork en Electro. Jawel, het is feest. Vandaag hemelvaartsdag en morgen hebben we ze voor je. De 333 allervetste houseplaten ooit gemaakt. En man, man, man. We krijgen zoveel leuke reacties in de app en via de mail. Zo meteen ga ik nog eens eventjes erin duiken. Want oi, oi, oi. Zowel uit België als uit NL ontvangen we hartstikke veel leuke reacties. Wil je ons een appje sturen? Dan is het 06-5139-5139. Het is 06-5139-5139. En woon je in België en luister je in België? Even een appje sturen naar 316-5139-5139. Dan gaan we daarmee aan het werk. Och, ook deze mag er wel zijn hoor. Hey. Hoi, hoi, hoi. Veel te lang niet gehoord. André Michel, zo heet. Ja, de man die op 206 staat. En dit is een eentonige plaat, maar doe even je ogen dicht. En dan word je erin gezogen. Want ook eentonige platen vinden wij lekker. House mag best eentonig zijn af en toe. Wat vind jij ervan? We horen het graag van je.

de House History 333. Robbie Rivera en Funkatron. En Andrea Michel hoorde je ook nog. En Dina Thorn, die eentonige, langdurende plaat waar je toch helemaal ingezogen wordt. Hemelvaartsdag, dit is de House History 333. Dat is gewoon 2 dagen lang keihard feest op Legacy. En natuurlijk ook op RGS. We duiken weer eventjes in de mail en in de app. Want man, wat komt er veel leuks binnen. Eerst even onder andere deze op 204 uit de jaren 90. Full swing, hier is Choices. Choices.

0: wat raak hier nog steeds ongelooflijk hard op deze track. Heerlijk. En gelukkig de versie zonder dat irritante mens die er doorheen schreeuwt. Die hebben je ook nog niet alles voor de radio gemaakt. Dat doen we hier niet aan, hoor. Nee. Op 203 in de House History 333. You're the Bunny Rocks en yeah.
1: The House History 333.
0: Er wordt werkelijk overal in de wereld geluisterd naar dit fijne radioprogramma. Het is namelijk zo dat we heel veel reacties krijgen. Uit België natuurlijk, via EGR. Dat is hartstikke leuk. En ook uit de NL volop reacties. En nog iets verder weg ook. Om te beginnen 10.000 kilometer ver weg. Wordt ook geluisterd naar de House History. Dat is namelijk door Nina en

strand, een beetje in de zon. Ze hebben echt een vette kater. Nou ja, weet je, er is maar één manier om over die kater heen te komen. En dat is lekker blijven luisteren naar de House History 333. Nina en Tessie op Curaçao. Succes met de kater. En doe hem vooral de groeten van me. Hey, dit zijn ze. De allerbeste house anthems van de afgelopen 180 jaar. Jongens, en of tot morgenavond, uurtje of 9 in de House History 333. We hadden net 203, dus een simpel rekensommetje zegt dat we nu 202 krijgen. En dat klopt ook. Een van de mensen van de Swedish House Mafia is dat. Hier is Mr. Stephen Jello. Was not was op 202 in de House History 333.

noem heb jij zoiets van, hè? Wie zijn die gasten? Oké, Tom van Empel en Erik de Koning. Ja, ik hoor je denken, wie zijn dat dan? Nou, zij waren dus Three Drives. En zij maakten in 2000 een van de allergrootste house anthems aller tijden. Ik ken weinig platen waar zoveel remixen van zijn als van deze. Three Drives waren dat hier in Grease 2000 in de House History 333. Ja, 7 uur alweer bijna, nog 2 uurtjes. En de eerste dag zit er alweer op, zeg. Zal het er niet waar zijn? Zometeen nog lekker 2 uur lang live. En dan hebben we de nacht. En wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan we herhalen wat we vanaf vanochtend hebben uitgezonden. Dus heb je de hele dag gemist, laat hem dan staan op RGR en op Legacy. Dan hoor je

0: heeft zoveel goede muziek op zijn geweten, deze man. En dit is een van zijn vele wapenfeiten. Jaren 90 muziek, hoor je heel vaak in deze lijst trouwens. Full Intention op 199. En I Love America.
1: The House History 333.
0: Zo dan, dan gaan we nog lekker twee uurtjes op de eerste dag van de House History 333. Hartelijk welkom, daar zijn we weer. Het is 7 uur geweest, ik ben Erwin. En hij is Olaf en hij schrijft... Hey Erwin... Eentonige platen, dat moet toch mogelijk zijn in de House History. Het gaat om de vibe. En als je er maar lekker op kan dansen en in de mood kan komen. Supergoed, Olaf. Hartelijk danken voor je mening. Hier is Mark. En Mark is een womanizer. Hij heeft ons namelijk het volgende geschreven. Ik had in de jaren 90 heel wat vriendinnetjes. En bij veel platen gaat er bij mij een naam op poppen. Van een leuke chick waar ik hier twee heb gehad. Een Petra, een Jo-Janneke, een Rianne, een Suzanne, een Ginny. En zo kan die nog uren doorgaan. Jij womanizer Mark, hartelijk dank voor jouw leuke reactie. En ja, we zetten hem erbij hoor, hey, oude womanizer. Oké, applausje voor Mark even. Ja, de womanizer. Ja. Oké, weer een uur House History 333. En wij kunnen er geen genoeg van krijgen, hoor. Ik heb er hier eentje die mijzelf ontzettend doet denken aan de Asta en de O in Den Haag. Werd daar veel gedraaid. Full Flight op 198. En Disco Sluts.

Feyman. Hemelvaartdag en even lekker transen. Daar houden we ook van hier, hoor. Zeker wel, we zijn niet vies van een beetje trans. En zeker niet van deze trans. Lekker man, joh, de Push. En Strange World op 197 en ook nog 198. Ja, de Mighty Dubcats, die komen zo meteen. En net hoorde je Full Flight van Disco Sluts. Ik heb hier een heel leuk berichtje. Uit Burgt in België. Hallo Burgt. En Nico, jij vooral hallo. Hij is vandaag zijn garage aan het opruimen. En aan het leeghalen. En aan het uitkuisen. Mooi Belgisch woord vind ik dat. De hele dag is hij enorm aan het genieten van de playlist. En Nico wil graag dat we even de groeten doen aan Shawnee. Hallo Shawnee. Hier Erwin. Je krijgt de groeten van Nico. Shawnee, goed dat je luistert. Want Nico weet zeker ja, dat zij ook aan het genieten is van onze houselijst. Wat goed. Iedereen in Burgt en in het bijzonder Shawnee en Nico. Leuk dat jullie luisteren. En blijf dat lekker doen. En succes met het verder opruimen en uitkassen van de garage. Ja, ja, het zijn 2 dagen lang de allerbeste houseplaten ooit gemaakt hier op Legacy en op RGR. En dit is 196. The Mighty Dubcats.

House History, 333 met Eric Murillo. It's gonna break down the doors. Oké. Het is Hemelvaartsdag. Het is donderdagavond. Veel mensen zijn nog 3 dagen vrij. Lekker man, geniet ervan. Wij doen er een lekker muziekje bij hier in de House History 333. Eric Murillo inderdaad. En Break Down the Doors mag niet ontbreken in deze lijst. Goed, dan wil ik nu even een applaus voor een van onze lieve luisteraars. Zou dat even kunnen? Mag je even een applaus horen voor de one and only Jeroen! Jeroen! Hij heeft namelijk het volgende geschreven aan ons. Dit is toch een verademing, hoor. Hey. Eindelijk een lijst met echte house tracks. Originele versies, lange versies. Blijf dat doen, want dat maakt de lijst uniek. Grote dank aan RGR en Legacy. Ja, Jeroen, je hebt hierbij echt wel een applausje verdiend. Wat een te gekke teksten stuur jij ons, joh. We worden er bijna verlegen van, maar ik zei al, bijna, net niet. Maar Jeroen, toch heel tof dat je aan ons denkt en zo ontzettend tevreden bent met de platen.

0: het wordt gewaardeerd natuurlijk. Het is hemelvaartavond. Goedenavond, welkom. Ik zou zeggen, check this out.
1: Check this out.
0: Want je hoort hier tot morgenavond minstens 9 uur... de mooiste houseplaten ooit gemaakt in de nieuwe house history.

groot respect voor Mr. Carl Cox. Niet alleen voor zijn muziek, maar ook voor zijn gezondheid. Hij was namelijk nogal aan de maat, zeg maar. Een zwaar gewicht in de housemuziek. Ik denk dat hij het afgelopen half jaar 50 kilo afgevallen is. 50 kilo op zijn minst, Carl Cox. We hoorden hem eerder al in de lijst met dat heerlijke... Ja, Dark Alleys hoor ik vandaag nog. En dit is die andere rammer van hem die lekker in de lijst staat op 190. Your light shines on. En Sara Massi hoorde je ook nog. En Body Motion. Dit is een leuk berichtje zeg van Sam en Von. Oh, wat is dit feest al de hele dag.

House History 333.

even nog een leuke reactie voorlezen van Joris. Hi Joris. Je schrijft het de volgende. Wat een super gave uitzending. Grote complimenten aan jullie allemaal. Oké, Joris, hier word ik dus echt verlegen van. Als je nu op de video's stream even checkt, dan zie je dat het, het schaamrood niet, maar het verlegen rood op mijn gezicht staat. Echt waar. Goed, het loopt tegen achter. Ja, zo zijn we nog een heel uur lang in de eerste dag van de House History 333. Ik heb zin in herrie nu, maar wel hele goede herrie. Jawel! Ze staan natuurlijk een aantal keren in de lijst en ook nu ga je ze horen op 107.

Industry. Maar zometeen, als het 9 uur is, dan hoor je weer wat er vandaag allemaal is gebeurd. De afgelopen 12 uur. We herhalen dus de dag in de nacht. En dan zijn we morgenochtend weer om 9 uur aan de beurt met verse uren. Volg je me nog? Ingewikkelde materie is eigenlijk, hè? Zo'n hitlijst. Zeker wel, ja. Silvio Ecomo, die komt eraan met een sample van On Broadway van George Benson. Ja, ooit zometeen op 184 is 785. Dream Universe.

0: stijg op, man. Ik stijg gewoon op met deze plaat. Heel hard op mijn koptelefoon. Langlevende gehoorbeschadiging kan mij schelen. 183 in de House History 333. Dat was Anastasia van T99.
1: De House History 333.
0: Ja, ja, het laatste live uurtje voor deze Hemelvaartsdag donderdag. Zometeen vanaf 9 uur hoor je weer wat er gebeurd is vandaag van 9 tot 9.

53 Live. Hey, ik wil er toch nog even een shout-out geven aan al onze fans op Discord. Daar wordt er lekker gechat over ons radioprogramma. Al vanaf 9 uur vanochtend wordt er wild gediscussieerd en genoten van onze House Classics in de House History Lijst. Jongens, ik wil even één ding zeggen. We doen het voor jullie. Thanks voor alle warme woorden. En ja, gaaf dat jullie daar zo ontzettend aan het genieten zijn. En blijf dat ook doen, al die enthousiaste mensen die...

hartelijk dank voor al jullie leuke reacties. En wil je reageren? Nou, je bent nog een uurtje lang meer dan welkom. Je kan een mailtje sturen. Studio@lega-c.nl. Maar je kan ook een WhatsAppje sturen. Dat wordt ook bijzonder gewaardeerd. Het nummer is 06-5139-5139. En als je in België naar RGR luistert en je wilt reageren, dan zet je daar even plus 31-6 voor. En dan ook weer gewoon 5139-5139. Ja, ik ben echt bijzonder onder de indruk van het aantal reacties op ons hobbyproject. Want dit is mijn hobbyzender. Het is Legacy. En het enthousiasme wat ik ontvang van werkelijk alle hoeken van de wereld maakt mij bijna verlegen. Dus nog één keer een shout-out naar al die mensen die zo lekker over ons bezig zijn op Discord. Jongens, blijf dat doen. Gooi ze maar op. Laat me maar weten wat je ervan vindt. Vinden we fijn. De echte house hoor je tot morgenavond 9 uur hier. En dit is 182 alweer. Me en Jack. Viva House.

0: en Kicks Like a Mule.
1: Your name's not down, you're not coming in.
0: En ook hoorde je nog 182. Me and Jack en Viva House. Ja, zo gaat het eraan toe hier in de House History lijst. En we blijven maar leuke reacties krijgen.

een van de songs die in een houseplaat die eigenlijk zelden goed wordt verstaan. Zij zingt dus I'm a different person. En niet iets anders. Shapeshifters en Lola's Team. Ze maakten later nog een soort radioversie van Lola's Team. En toen zaten er ook heuse coupletjes in. Waarin de originele Extended zaten die niet. En die hoorde je net in de House History 333. 179 de Shapeshifters en Lola's Team. En dan hoorde je nog 180. En dat was Gordon Edge. Hallo Tim, jij zit lekker te luisteren. Waar hoort je denken? Nou, in Kessello, vlakbij Leuven in België. Hij luistert via RGR op 106.7 FM. En wat zegt Tim? Ik ben 45 jaar en ik beleef echt mijn hele jeugd weer opnieuw. Maar nu in stereo, want vroeger luisterde ik nog naar 104.5 in mono. Hoeft niet meer, hè, Tim, tegenwoordig. We hebben stereo. Lekker, man. Hartelijk dank voor jouw ontzettend leuke reactie. Blijf ze sturen, hè. Je kan ze allemaal appen. In België doe je een plusje. En dan 31 6 5139 5139. Een plusje. 31 6 en dan 5139 5139. En als je uit NL appt, 06 5139 5139. Oh. Oh, dit is voor mij wel een momentje, hoor, dit. Ai, ai, ai. Een van mijn all-time favorites nu in de lijst. En ik zal je eerlijk zeggen, hierna komt er nog...

mooi. Daar staat hij namelijk het volgende geschreven. Let even op. Ik weet het zeker. De House History 333 wordt onze nieuwe traditie de komende jaren. Hier gaan we ons in het vervolg op voorbereiden. Om nog meer mee te doen en te genieten. En daar komt hij. Alle DJ's van vandaag. Een dikke veer in jullie pips.

76 in de lijst. Dat is Fierce Rooming Diva en Rub It In. Ja. De plaat die in de jaren 90 niet weg te branden was van de vloeren. En terecht ook, want wat blijft die goed, hè? Abraxas en Flaman zitten hierachter.

en veroverde de hele wereld. En GR en Legacy presenteren The House History 333. Zet hem knoeperhard en...

eigenlijk was het een heel saai restaurant liftmuziekje. Maar de grote Todd Terry dacht, weet je wat ik doe? Ik ga dit dus even remixen. En dat resulteerde echt in een ontzettende knijter van een wereldhit, man. 175 in de House History, 333. Everything But The Girl en de Todd Terry remix dus van Missing. En ook nog Abraxas en Flamman, Fierce Running Diva en Rub It In. Grote floor filler uit de jaren 90. Die hoorde je op 106.

leuk dat je lekker luistert. Hi Erwin, wat een feest om ook deel te mogen nemen aan jouw hobby. Jammer dat het maar 2 dagen per jaar is. Nou, Legacy is er het hele jaar hoor. En RGR trouwens ook. Wat horen we straks om 9 uur? Herhaling van vandaag? Ja.

origineel? Ja, was best leuk. Maar er was een Duitser. Dat is DJ Quick Silva. En die remixen hem. Ja, en toen werd het gewoon een top 40 hit zelfs. Maar hij begon natuurlijk op de dansvloer. Laten we even wel zijn. Mark van Dalen versus Enrico dus op 173. Wow.

is toch niet te geloven, mensen. Zometeen even mijn favorietjes trouwens op 171, Shades of Rhythm. En dit is 172, legendarische plaat van CJ Balland. Sugar is sweeter.

0: Instagram, the master, who you asking?
1: Er wordt al gelijk druk geroepen op Discord. Blijft.
2: History 333.
1: Het Dominator soundje is natuurlijk ook wel zo. Nine is a classic, dat was Ace the Space. Dat is lekker wakker worden op deze mooie vrijdag de 15e van

te draaien. Dus we gaan gewoon snel door. Bakje koffie erbij en genieten van die platen. En ik vind het leuk als je laat weten dat je luistert. Ook op deze vroege ochtend, 9 uur geweest, dus dat kan prima. Je kan ons een WhatsAppje sturen. Dat doe je via 0651395139. WhatsAppje 0651395139. Laat weten dat je wakker bent. Laat weten dat je luistert. En wat ik ook leuk vind om te weten is waar je luistert. Want de reacties kwamen gisteren echt uit het hele land. En natuurlijk ook uit België, want we zenden live uit via legacy.nl, via DAB+ in de hele regio Haaglanden en via RGRFM in...

0: speed seduction in the magazine. Endless pleasure in limousine. In the back shakes a tambourine. Nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine. Endless pleasure in limousine. In the back shakes a tambourine. Nicotine from a silver screen.
1: Felix de Housecat op 169 en Silver Screen. En ja, zo meteen gaan we eens even kijken wat er allemaal binnenkomt in de box. Want er zijn allemaal leuke berichten al die binnenkomen.

0: De nummer 167 in de lijst dit jaar, Jurgen. En Better Off Alone. Ja, ik leerde de man jaren geleden kennen.
1: The House History 333.
0: Even met, een beetje met knopjes spelen. Nee, ik leerde hem jaren geleden kennen.

Wakker worden op tweede Hemelvaartsdag. Bestaat dat? Nou ja. In ieder geval staat een flink ontbijtje met spek klaar. En de radio staat aan voor de houseknallers van de House History 333. Superleuk. Simone, ja, dat is er ook eentje. Het spijt me echt, schrijft ze. Maar ik ben gewoon een grote house nerd. Ik heb me vandaag ziek gemeld voor werk. Ik wil er niets van missen. En op kantoor gaat steeds de telefoon. En ik heet dus eigenlijk niet Simone. Dat begrijp ik. Reinoud, die luistert.

Het is toch lekker als je erover nadenkt dat we vandaag nog 164 platen door de radio moeten duwen. Dan hebben we een mooie uitdaging, maar ik weet zeker dat het gaat lukken. Dit is de House History 333 met alleen de beste plaatjes ooit gemaakt. We gaan lekker dat housegevoel terug in de radio brengen vandaag nog met nu nummer 164. The Higher State of Consciousness, ook dat gebeurde destijds. Hier is Josh Wink.

Four Kings op nummer 163 in de House History 333. En up to no good. Lekker dat je erbij bent. Dit is de mooiste en de fijnste lijst. We gaan zo meteen weer even wat de dingetjes doornemen die binnen zijn gekomen in de WhatsApp en in de mailbox. Er komen zoveel leuke reacties binnen. Eerst even een bakkie koffie. En rank 1, Such is Life.

0: trance plaatjes horen in de lijst. Such as Life, dat was rank 1 in de House History.
1: De House History 333.
0: Hey Bjorn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent er ook weer bij.
2: Ja, er is koffie, ik ben zo blij.
0: Ja, lekker cappuccinoetje. Dat is één ding waar als je hier in de studio komt waar je echt niet over kan klagen. Dat is de grote espresso machine met de heerlijke koffie, toch?
2: Heerlijk, ja. Heerlijk.
0: Hey, weet je wat ik leuk vind? Er wordt genoeg gediscussieerd op internet leuk ook vooral. En er werd alweer gevraagd, komen zo meteen de Vlamingen ook weer?
2: De Vlamingen.
0: Ze zijn binnen, ja.
2: Ja, ze komen.
0: Ja, heel leuk. Ja, maar jij komt vanuit de regio Antwerpen, hè?
2: Klopt.
0: Ja, druk in de verhuis, zei je.
2: Ja, maar het zijn de laatste loodjes.
0: Ja, oké. Okay. Dus hadden ze wel legacy op staan, de bouwvakken?
2: Uiteraard. Ja, we hebben ze gisteren opgevoed.
0: Geen keuze.
2: De juiste muziek of je komt vandaag niet werken.
0: Ja, precies. Hey, leuk, jij bent er zo meteen vanaf 10 uur bij. Wat voor platen ga je draaien straks?
2: Spannend. Ik heb gisteren eens aan het kijken geweest van wat er allemaal mogelijk was. Maar ja, ik ben een beetje afhankelijk van hoe snel jullie plaatjes draaien. Dus ja.
0: Nou, we moeten door. Goed dat je het zegt. We moeten door. Ja. Nee, zoals gezegd, we moeten er echt nog heel veel doorheen duwen. Maar zoals het er nu uitziet, we komen echt al uit straks om 9 uur. En ja, dan is het weer afkicken natuurlijk. En dan moeten we weer een jaar wachten voordat we weer mogen. Moeten we dit niet gewoon 2 keer per jaar gaan doen ofzo?
2: Ik heb gisteren zoiets gehoord.
0: Ja. Roep het niet te hard, want ze luisteren mee. Oké, als je meeluistert, laat het weten. 06-5139-5139, dat is het telefoonnummer van de WhatsApp. 06-5139-5139. Mocht je luisteren vanuit België, dat kan natuurlijk, want we zenden ook live uit via RGRFM in de grote regio Brussel, Leuven, Vlaams-Brabant, Limburg. Waar niet eigenlijk?
2: Wereldwijd overal.
0: Ja, zo is het. Legacy.nl. Laat weten dat je luistert. +31-6-5139-5139 via de WhatsApp. Zometeen heb ik nummer 160 voor je. De Blue Lagoon. De Letter Music. Hypnotize you. Die Blue Lagoon. Die hoor je later trouwens ook nog. Eerst 161. Chanel. Here's Work That Body.

0: dus ook nog voorbij. Met The Sweetest Dream natuurlijk. Ja, Bjorn. Ja. Er komen leuke berichten binnen. Want jij was vroeger natuurlijk de grote man van Seedance. De radiozender.
1: Een van de grote mannen.
0: Okay. Seedance was een radiostation dat in Vlaanderen destijds in de jaren 90 100% marktaandeel had onder de jongeren ook. Hè?
1: Ja, klopt. Ja. En de langste luisterduur naar het schijnt, volgens een onderzoek. Ja. Lang geleden.
0: Ik kom zelf uit Roosendaal, woonde op de grens. Echt op de grens bij SM België. Dus ik ben opgegroeid met Seedance. Dus, ik heb eerder wel eens gezegd, ik luisterde vroeger naar jou op de radio. En ik vind het leuk dat jij dan nu hier in de studio zit. Dat is toch leuk.
1: Is ook
0: 30 jaar
1: leuk.
0: Later, hè?
1: Het is ook gewoon leuk.
0: Ja, super gaaf. Hey, en er kwam er een berichtje binnen van Roland. Die schrijft over, ik ken jullie nog van Seedance van de Boutjes en Moertjes Party.
1: Wel, heel kort. Ja. U had altijd een insteek nodig om iets met een party te doen. De muziek die was duidelijk, dat was de Seedance muziek. Maar je moest een thema hebben. En kwam op het lumineuze idee van een berg moertjes en boutjes te bestellen. En iedereen die naar de party kwam, de dames kregen een boutje, een boutje. En dan mochten ze, in High Street was dat, naar elkaar op zoek gaan en kijken of dat het paste. Want het waren
0: allemaal 30 seconden vanaf nu.
1: Allemaal verschillende formaten waren het. En dan mochten ze, het was een soort van veredelde party voor vrijgezellen.
0: Zo'n speeddate.
1: Ja, ik stel me de vraag of dat daar eigenlijk koppels zijn uitgekomen die nu getrouwd zijn.
0: Ja, mochten er mensen zijn toevallig die luisteren die naar de boutjes en moertjes party in. Wat zal het? 96, 97, 98 of zoiets?
1: Ik vermoed 98.
0: Ja, nou, als er nog boutjes en moertjes bekend zijn die luisteren naar de House History lijst, laat het maar weten. We gaan nu naar nummer 159. TC 1992. Dit is de Funky Guitar.

0: Nou, zij deden ook wel verschillende decennia mee, de Gypsy Man. En ineens kwamen ze jaren later met dit bijzondere liedje, Barbara Battiri, op nummer 158 in de lijst. Dit is de House History 333. En zullen we even gewoon de schoenen uitdoen en de radio hard en dansen, want het kan. Was dit trouwens ook niet die DJ Eve?
1: Klopt.
0: Ja, toch?
1: DJ Eve Remix.
0: DJ Eve Remix, ja. Het is Soeskind op nummer 157, Radio Hard en House Hack.

0: 155.
1: Ultimate Seduction.
0: Nou, je hoeft het bij deze ook niet meer af te kondigen. Ja, precies. Het is bijna 10 uur. Dit is de House History 333. En ik heb even 3 platen achter elkaar gedraaid. Ik was lekker aan het kletsen. Ik heb een bericht hier. Dat is wel misschien een klein beetje confronterend. Voor jou of voor mij. Want iemand schrijft: Steffi, ik zie nu pas beeld. Wie is die knappe man daar rechts in beeld? Zat jij rechts of zat ik rechts?
2: Ik weet niet. Het is...
0: We laten het weten. Ja, precies. Nou, er kwamen nog veel meer andere gave platen voorbij. Onder andere op nummer, ik moet even snel kijken waar het was. 157, Dream Your Dream. Mensen die dat zeggen, ik heb dat in mixjes gehoord. En ik weet nog goed welke platen ervoor kwamen en daarna kwamen. Ja, dat was vroeger, hè. Je had allemaal van die gave dingen die weer terugkomen. Het borrelt weer boven. Het is gewoon gaaf. De jaren 90 komen terug. Tijdens de House History 333. Als je laat weten dat je luistert, dat kan de hele dag. Via de WhatsApp 06-5139-5139. Als je luistert in België, want we zenden ook uit via RGRFM, dan kan dat via +31-6-5139-5139. En dat is nou ook weer het mooie van die muziek en de house en de discotheken waar we vroeger heen gingen. Het maakte niet uit waar je vandaan kwam, als je er maar gewoon bij was. En dat gevoel hebben we vandaag weer in de radio. Laat weten dat je luistert. Zometeen na 10 uur. Ja, het is vroeg. Bakje koffie. Ben je er klaar voor?
2: Ja, met nog een extra bakje koffie komt goed.
0: Nou, dan ga ik voor je regelen. Ik heb 154 nog voor je. Laurent Garnier. And the man with the red face.

0: Op 153 in onze lijst, de House History 333.
1: De House History 333.
0: Je mag gerust zeggen dat trance dance van de bovenste beste Belgische plank is. Wie was er ook weer al voor verantwoordelijk voor die dingetjes? Wel, dat was niemand minder dan Reggie Pinkston. Jawel, die van Milk Inc. ook Nico Parisi en Steve Spaceman. Ze scoorden een dikke hit in het einde van de jaren 90. En begin 2000 deden ze er ook nog een paar bij. Ze scoorden vooral zeer goed in discotheken zoals Atmos. Dat trouwens ook op het Atmos label. Die platen van de Aqualords en Witches en ook in Illusion, de bekende trance discotheek uit de 90s en de Zero's, scoorde dat nummer ook zeer goed. Een echte culthit is het geworden, die Aqualords en Witches. Natuurlijk mega populair dankzij het stemmetje wat daarin gebruikt werd. Zo, we zijn vertrokken. Richting 1 uur neem ik jullie mee verder in de lijst. Ben nu op 152, Stretch en Vern.

0: Californië dat de house was, was er een new beat. Wat zeer populair was in België. En Cubic 22 was eigenlijk een new beat formatie.
1: The House History 333.
0: Ja, daar zaten niet de minst in. Onder andere Serge Ruijmakers maakte daar deel van uit. En ook Danny van Wouwen. Je moet die mensen maar eens een keer online gaan opzoeken. Waren origineel dus new beat pioniers, werd er gezegd. En in 1991 scoorde ze een dikke hit met The Night in Motion. Dat vonden we terug op onze lijst. Dat op nummer 151. Ja, goedemorgen. Ik heb meer koffie nodig. Waar is Joey als je hem nodig hebt? Waar is de koffie, verdorie? Zodat we een beetje wakker blijven. Ja?
2: Oh, ik dacht dat je zei, waar is Joey wanneer je hem nodig hebt?
0: Koffie.
2: Oh, koffie. Ja, dat komt op hetzelfde neer vandaag, toch?
0: Ja.
2: Ga ik regelen.

Tribes. Marshall Jefferson en Solardo. Marshall is uit de Verenigde Staten afkomstig. De man die de Piano House heeft ontdekt of heeft gelanceerd, zeg maar. In de jaren 80 zeer populair en ook de 90s. En uiteraard waar al die house tunes toen in der tijd vandaan kwamen. Uit Chicago uiteraard. Van Amerika terug over naar het prachtige Nederland. Dat met onze grote vriend Olaf Bazoski. In de 90s deed hij het een en ander. In de Zeros scoorde hij ook wel wat hits. En dit is daar een prima voorbeeldje van op 148. The Waterman.

0: De House History 333.
1: Lekker zomers. En zo is het weer voor 10:30 geworden. Ja, ik heb even de technische dienst erbij moeten halen, want er is een plaatje uit mijn playlist verdwenen. En ik geef het eerlijk toe, het is volledig mijn eigen fout.
2: Oh.
1: Er was net gezellige koffie binnengekomen. En ik dacht bij mezelf van, zo gefocust op de koffie. Ik druk hier op een knopje. En dat heb je altijd als Björn veel knopjes ziet. Knopjes en schroevendraaiers in een radiostudio. We hebben het er net toch over gehad. Dat is zeer gevaarlijk.
2: Ja.
1: Durven er wel eens rariteiten gebeuren. Maar even kijken. Olaf Bazowski heb ik net gehad. Ja, de Waterman. Maar wat heb ik nu net weggesmeten? Even kijken.
2: Helemaal niks.
1: Helemaal niks?
2: Nee.
1: Oké, goed, prima. We hebben het opgelost. Prima, het is tijd voor nummer 147. En Farley Jackmaster Funk. Love can turn around. Wel, ja, het lukt. In België zeggen ze dan, en waarschijnlijk in Nederland ook, de techniek staat voor niets.

0: Dit is op 147 Folly Jackmaster Funk. Hoeveel house, Chicago house platen kan je in de lijst hebben? Er is echt waanzinnig veel gemaakt. Love Can Turn Around was dat in. Ja, we waren hier eigenlijk gisteren en vandaag al een beetje aan het. Ik had een discussietje noemen. We hebben over deze Charlotte Witte en Age of Love.
1: The House History 333.
0: En de woorden zijn nog maar niet koud. En blijkbaar gaat er het een en ander helemaal los volgens onze redactie op internet. Op bepaalde fora.
2: Ja, precies. Op Discord wordt al dagenlang meegepraat over de House History. Daar zijn we heel blij mee. En op het moment dat Charlotte Witte ingestart wordt, gaan er eigenlijk 40, 50 berichtjes. Nee, niet deze plaat, niet deze plaat. En de ander zegt, ja, maar dit is een plaat op zich. En ik denk dat beide groepen wel gelijk hebben. Maar ja, het feit dat ik hem hier voor me heb. Ja, persoonlijk, ik vind het inderdaad een nieuwe uitvinding van deze plaat. En als ik dan. En nu ga ik mensen misschien boos maken. Maar ik vind hem beter zelfs.
0: Ja, hij is natuurlijk volledig in de tijdsgeest van,
2: dat
0: van
2: is het.
0: Nu.
2: Dat is het.
0: Vroeger noemden we dit trance. Tegenwoordig is dat melodic techno of techno. Ja,
2: ja.
0: Tijden veranderen.
2: Het is gewoon een nieuwe sound. Ik denk dat zij die nieuwe sound ook wel een beetje geïntroduceerd heeft, die techno sound.
0: Ja.
2: En dat richting het soort van commerciëlere getrokken heeft ook.
0: Ja, en ze heeft dat goed gedaan.
2: Ja,
0: ja absoluut.
2: En het origineel ook heel goed, hè. Dus even,
0: maar je moet ook eerlijk toegeven, als de baslijn telkens terug invalt in deze nieuwe versie, dan.
2: Kippenvel, echt kippenvel.
0: Even het haar, waar het ook allemaal is, het gaat gewoon even recht staan op dat moment.
2: En als je Charlotte Witte ook nog bij ziet, nou, dan is het extra kippenvel.
0: Dan is het compleet voor jou.
2: Ja, voor mij is het compleet. Ja, laat maar komen, de schuitjes en zo.
0: Dit is 145 Left Field,

0: Ik kan mij dit nummer levendig herinneren. Als je dat als DJ inmixte en het viel in, dan ging heel de club helemaal los. Uit Nederland afkomstig deze Randy Katana, zijn echte naam. Hij klinkt een beetje Duits, dus ik denk dat hij ook wel de Duitse roots heeft of zoiets. Want als je Randy Ruhe als achternaam hebt, vermoed ik dat er ergens ooit iets in de levenslijn Duits is geweest. Ik zal het dan zomaar stellen. Bekende trance en tech trance DJ. We moeten toegeven, de 90s qua dance, dat was zeer Belgisch. Maar in de zeros heeft Nederland het toch wel voor een groot deel overgenomen. Randy Katana is een van die mensen, tezamen met nog een hele hoop andere bekenden. Denk maar aan Marco V. Tiesto. Ja, het lijstje is immens. Toch een klein beetje Belgisch, maar eigenlijk uit de UK afkomstig. Dat is Armand van Helden. En die staat ook in onze lijst op 143 met de Funk Phenomena.
1: De House History 333.

0: afkomstig Fatboy Slim. Ja, de man die in de jaren 90 een hele danscultuur heeft opgezet. Een beetje op zijn manier, big beat, house, breakbeats en ja, ook een beetje rock-invloed. Het moest allemaal niet zo voor de hand liggend zijn voor deze man.
1: The House History 333.
0: Je vond hem terug vandaag bij ons in de lijst op 142. Ja, ik stel me de vraag of je misschien nog hoger gaat tegenkomen, hè, met The Rockefeller Shank of Praise You. Je weet het maar nooit, al zijn die nummers misschien wat commerciëler. Ja, het is altijd een vraagteken. Ik ga het jullie natuurlijk niet vertellen, want ik heb die lijst hier liggen, maar dat houdt het toch zo spannend en zo leuk uiteraard. Ik krijg ook wel wat reacties binnen, onder andere uit Rotterdam van Teun. Ik heb de House History vannacht ontdekt toen ik in de auto in Leuven reed. Oké, hij is uit Rotterdam en hij reed in Leuven rond. Nu, kijk, apart, speciaal. Gaaf dat jullie nu doorgaan met de lijst. Tot hoe laat is de uitzending? Wel, we gaan nog door tot en met 9 uur vanavond. En gaan we hem dan nog eens opnieuw uitzenden vanaf 9 uur? Of gaan we dat niet
2: ja,
0: doen?
2: We gaan hem vannacht ook herhalen, ja.
0: Kijk, een overdosis House History 333. Valerie heeft ons een berichtje gestuurd. Vroeger in de clubs, we hebben het vaak licht zien worden op deze beach. Soms zou ik best wel weer eens zo'n weekendje als toen willen beleven, maar ja, tegenwoordig druk baan, kids. Dus daarom gewoon de radio lekker hard en genieten van de lijst. Groot gelijk, Valerie. Yvonne uit Den Haag, die heeft een heel ander verhaal. Die heeft over een compleet andere boek gesmeten. Ik vind het wel een beetje speciaal eigenlijk. Mag een romantisch berichtje ook? Nou, we spelen graag het eenzame hartenbureau als het nodig is, maar daar gaat het in dit geval niet over. Ik leerde in 1992 een jongen kennen tijdens het uitgaan in de Roxy. Bekende club uit die tijd uiteraard, zoals de IT bijvoorbeeld ook. We kwamen daar bijna wekelijks en hij was er dan ook. In die tijd was er geen social media, dus ik keek dan altijd uit naar dat moment om hem weer te zien. Ja, zo ging dat toen in de 90s. Hè. Die jongen die bleek Pieter te zijn en ondertussen zijn we 35 jaar verder en 4 kinderen trouwens ook nog en nog steeds getrouwd. En we moeten toegeven dat laatste, dat is het unicum. Ja. Nog altijd getrouwd? Ja, jullie hebben elkaar perfect gevonden en dat in het nachtleven. Mag ook eens een keer gewoon meezitten, vind ik dan. Ik had het over de Zero's en Nederlandse grootheden. Wel, dit is er zo eentje. Marco V. en Simulated.

0: iets minder. Ik ga het eens een keer opzoeken wat ik er nog ergens iets van vind, een fragmentje. Dan kom ik er straks wel op terug. Het is bijna 11 uur geworden. Het eerste uurtje van mijn bijdrage hier. Voor de House History 333 zit er zo goed als op. Maar we gaan ook samen door tot 1 uur en nog tot 9 uur vanavond. Want dan wordt de nummer 1 natuurlijk bekendgemaakt, hè.
1: House begon in Chicago en veroverde de hele wereld. House History.

0: Uit Duitsland afkomstig, DJ Hooligan of Dahul natuurlijk op 139 in onze lijst met Meter at the Love Parade.
1: The House History 333.
0: Ja, uiteraard het themasong van de 90s van The Love Parade in Berlijn uiteraard. Maar dat nummer is volledig crossover gegaan, want het werd zelfs op MTV gedraaid. Ja, en bekeken dan uiteraard ook. En dat niet alleen, het werd zelfs gebruikt voor sportmanifestaties. Gewoonweg, ja, crossover heet dat. Het plaatje eigenlijk op vinyl uitbrengen, een clubhit scoren. En dan jaren later, of best een jaar later, echt ook op de radio worden gedraaid. En zo ging dat vroeger in de 90s. Want ja, muziek werd eerst in de clubs ontdekt en dan op vinyl gedraaid. En dan achteraf, als daar een grotere platenfirma bijvoorbeeld ja, iets in zag, dan werd dat ineens uitgebracht en dan werd dat ook een radiohit. En dus die Dahul is daar een prima voorbeeld van uit 1997. Met zijn Meter at the Love Parade, iets of 11. Welkom in een nieuw uur van de House History 333.
1: 333 tracks die de dansvloeren vulden. Die jou compleet uit je panty lieten gaan. Dit zijn twee dagen lang de beste beat ooit gemaakt. The House History 333.
2: 1975, we brought you an album.

137 in de lijst. Sia staat hier, maar het was eigenlijk Different Gear die ervoor zorgde dat Sia een hit scoorde. Een danshit, zegt door mij, met deze Drink to Get Drunk. Ja, waarvoor anders? Ja, voor het plezier en voor een beetje los te komen en dingen te doen waar je misschien soms de dag nadien ook wel een beetje spijt van had. Maar goed, ja, dat waren de 90s en de zero's. Bestaat dat vandaag nog? Je mag het wel eens laten weten, hoor. Je kan dat laten weten via de WhatsApp van Legacy en RGR Dance. 06-5139-5139 vanuit Nederland. Vanuit België plus 31-65139-5139. Mailtje sturen, dat mag je ook altijd doen. Naar info@legacy.nl. Mag het even wat gestoord zijn? Mag het even vooruit gaan? Oké, okay, hebben we een deal. Op 135 zometeen de Digital Express en de club. Na deze Joy Kitty Conti en de Joy Energizer.

Ja, dit waren ze in de jaren 90. De heksenloze beukers. Ja, waarom zeg ik dat? Wel, geef maar toe, toen je het in de auto had opstaan. Of op je slaapkamer, of eender waar. Er kwamen wat mensen bij staan van bepaalde leeftijd. Je ouders bijvoorbeeld. Die zullen daar wel opmerkingen over hebben gemaakt. Over zoiets als deze Digital Express en Welcome to the Club. Maar we riepen dat allemaal met plezier mee in de club als het voorbij kwam. Welcome to the Club. Even kijken, daarmee zaten we op nummer 135 in onze House History. 333 op deze vrijdag tot en met 9 uur. Come to the club! Alleen maar de lekkerste House Classics, Club Classics. Speciaal voor jou geselecteerd. We blijven nog wat in de jaren 90 hangen met... ja, ze noemden dat in der tijd eigenlijk early rave. Een Eurotrance of Retro House. En ja, die Retro House moeten we toegeven. Daar zijn de Belgen toch wel een klein beetje mee voor verantwoordelijk. Dit is ook Belgische muziek trouwens van Ransom. Getiteld My Dance. En in Nederland zal het misschien wel beter bekend zijn dankzij de remix jaren later van Ferry Korsten. Maar daar kiezen we dus vandaag niet voor. We gaan likken voor het originele uit de 90s. Ransom en My Dance. En zometeen is er ook Snap met Rhythm is a Dancer. Op 133, jawel, die nummer 1 hit uit het begin van de jaren 90. Hij komt er zo meteen aan hier in de House History 333.

Songs is er in 333 vol gas vooruit. En dat op RGR Dance in België en op Legacy in Nederland. Met de Darude op 132 en Sandstorm. En daarvoor Snap blijft een legendarische tijdloze dansplaat. Al is het zo commercieel als dat het groot is. Rhythm is a Dancer en Snap in onze lijst. Heeft u een schakelaar om het licht te bedienen bij de hand? En kan het zo'n beetje snel knipperen? Dan mag je al wat gaan oefenen. Want straks op 130 hebben Green Velvet voor je klaarstaan met A Flash. Maar eerst gaan we het klein beetje rustiger aandoen. Het is echt een nummer typisch voor de Zero's. Als het over dance gaat, voor mij dan toch wel. Ik heb het over Oxia op 131 in de lijst met Domino.

Curtis Jones is zijn echte naam. Green Velvet, zo ken je hem natuurlijk ook. Cashmere is onder andere ook een alter ego van hem. Zoals ook Gail Vaux. En hij komt ook uit de US, uit Chicago. Ja, die mannen die kennen er daar wat van. Hè? Techno, acid, minimalistische grooves, bizarre hypnotische vocals. En hij kan dit ook helemaal live doen trouwens, hè? Deze flash van Green Velvet. Als je me niet gelooft, moet je maar eens een keer op het internet gaan zoeken. Op YouTube gaat je hem zeker en vast zien voorbij komen. Wanneer hij deze track instart, de microfoon neemt en zich volledig laat gaan. Hij is trouwens ook bekend voor zijn groene plukje haar, zijn de Green Velvet natuurlijk. Weekend.

De lekkerste house en club classics van vervlogen tijden natuurlijk, hè, van decennia geleden. Je hoort hier allemaal in de House History 333 in Chunk Project met Control. Ja, dat is er wel eentje, hè, op 128 in onze lijst gestrand dit jaar. En ik tip hem toch wel een beetje voor de volgende editie, dat er misschien wel een top 100 gaat worden. Ja, dat zou wel kunnen. Het is vrijdag, je luistert naar de House History 333 in Nederland via Legacy, in België via RGR Dance. Fijn dat je erbij bent. We gaan even samen een uitstapje naar Frankrijk maken. Wat denk je? Hè? Is dat een plan? Even naar Frankrijk met z'n allen. Ja, we gaan een manusje van alles krijgen. Want Thomas Bangalter van Daft Punk die zat hier onder andere achter. Samen met Alan Braxton en Benjamin Diamond. Ze gebruikten een sampletje van een track van Chaka Khan getiteld Fate. Ik herinner mij van dit nummer dat ik het de eerste keer hoorde, gewoon het vinylplaatje. Ik wist van iets, we hebben dat geprogrammeerd in de tijd op de radio. En we kwamen dat achteraf tegen in de club in Lier in La Rocca. Een andere collega van de radio die je straks hier hoort bij ons, die vroeg erachter. Die zei van, wat is dit eigenlijk? Wel, Stardust, Music Sounds Better With You. En voor de rest willen we het er niet over hebben. Het is gewoon een immens dikke hit geworden in de clubs en op de radio. Bij ons in de lijst op 127.

Two Men Will Move You and the Goodbye Thing. Op 126 in onze House History, 333. We kijken stilaan naar die laatste 100 toe, dat is wel een feit. Zometeen ben ik er nog een uur voor jou tussen 12 en 1. Straks is er om 1 uur Vince, om 4 uur is er Joey en

0: lekkerste club retro en dance classics. Je hoort hier in de Retro House, de House History 333 op 124. Blue Lagoon en The Sweetest Dream.
1: The House History 333.
0: Officieel zeg ik goedemiddag, welkom erbij. Nog etelijke uurtjes te gaan hoor. Sowieso tot 9 uur gaan we door. Leukste classics voor jou. We naderen stilaan de top 100. Ja, het wordt spannend, het wordt leuk. Daar kan je van op aan. Ik heb onder andere in dit uur artiesten onderweg. Ik ga nog niet zeggen welke tracks het zijn, maar artiesten onderweg zoals Marco V, Monsieur Wazoo, Push. En ook nog Itty Bitty, is dat Boozy Woozy? Ja, we gaan dat straks wel werken, of dat die mensen zijn. Blijf erbij, want nu komt het Tiësto voor jou met Traffic.
1: Dit is de House History

Je moet je voorstellen dat dit volledig underground was in de States. De band is afkomstig uit New York City, Dewey, Belgium. Beetje op het psychotische af soms. Een donkere rave, acid erin, industriële sounds. Ja, gewoon de harde techno uit de 90s is dit, hè. En een beetje ecstasy erbij op 122 dus. Dewey, Belgium en Energy Flash. Dit is Marco V op 121 met God.

0: De volume kan op maximaal en lekker meebrullen op deze God van Marco V. We moeten toegeven, eind jaren 90, begin 2000. Hij heeft toch wel het een en ander geproduceerd wat toch wel in deze lijst netjes staat.
1: De House History 333.

twee keer raden wat Björn heeft gedaan. Te veel knopjes, dan ben je wat kwijt. Nu moet ik echt een nummer gaan zoeken in de playlist. Want ik heb blijkbaar Disco's Revenge even gekild. Maar geen probleem, we lossen dat vanzelf op. Want we weten op welk nummer dat we moeten zijn. We hebben nummertje 118 nodig. Even scrollen tot we er zijn. Tom. Kijk hier, zou nummertje, wat zeg ik nu? 118, 128. Even zoeken hoor. Gusto, ja, die staat op 120, Jurgen. Dat lijkt er meer op. Even kijken. Die slepen we naar hier. En als we dan nu op de startknop drukken, ja, dan werkt het gewoon weer.

Het was 1999 en we waren allemaal weg van de videoclip met dat poppetje. Dat gele poppetje genaamd Flat Eric. De man achter deze track, Monsieur Wazo en Flat Beat, was Quentin Dupieux. Het grappige is, deze track, beter gezegd, die is achteraf ook nog gebruikt geweest voor een reclame, een commercial op tv. De mensen van Levi's die hebben onze vriend Quentin nog een beetje rijker gemaakt. En die zal daar zeker vast niet over geklaagd hebben. Dat kan ik me slecht voorstellen. Het was achteraf wel een beetje voorbij met het succes voor de man. Hij heeft nogal wat tracks uitgebracht, maar het heeft nooit meer het succes gehaald als die Monsieur Wazo zijn Flatbeat. Ja, ga die videoclip nog eens een keer online opzoeken. Echt hilarisch. We gaan nog eens even richting België met een serieuze retro classic. Dit is DJ Looney Tune Workstation.

0: Wat een heerlijke muziek. Afkomstig van een Belg, Mike is zijn naam. Beter bekend als Push natuurlijk. Hij is verhuisd naar de States. Hij woont daar al jaren. Komt af en toe wel eens een keer naar België. Ik ben trouwens een jaar of twee geleden beloofd als hij terug in België is dat hij bij mij een keer op de barbecue komt. Ja. Heeft zichzelf uitgenodigd. Zo gaat het met artiesten, hè. Daarvoor ook van het Bonsai en Lightning Label trouwens. Kreeg je nog muziek van DJ Looney Tune en The Work Station.
1: 2 dagen lang van 9 tot 9.
2: Dit is de House History 333.
0: Nou, dan zaten we in België. Nu zitten we terug in Duitsland met Roman Flügel. Ja, die achternaam. Ik stel mij dan daar vragen bij of dat daar ooit wel royalties of zo zijn moeten betaald worden. Hè? Ik weet niet in welke richting, hè. Maar als hij graag flugelde, is er één ding wel duidelijk. Af en toe had hij een vraagje. Hij heeft dat in een muziekje omgezet. De vraag was, kids nog? Wat heb je met flugelen, hè?

het is het bij mij soms een spaarlampje als ik een bepaalde track in onze lijst zie staan. En als ik hem dan nog eens even beluister, dan denk ik bij mezelf van, oh ja, ja, die heb ik vroeger gedraaid, ja. Deze Fukumi is er zo eentje.

115 in de lijst, de House History 333. We luisteren ons via Legacy Nederland en RGR Dance in België, meer bepaald regio Leuven-Brabant. En uiteraard daar ook online. Dit is 114 Sequential.

van jullie zit nog te wachten op Born Slippy. Nog een beetje geduld. De wonders al terug op 113 Underworld en een 2 months off. En dit is 112 Itty Bitty.

zoals een Belgische discotheek ook. Hè. De confetti's waren dat en de Sound of Sea een eerste succes. De man achter de confetti's was Serge Rijmakers. Ik had het al eerder over hem. Die man die heeft waanzinnig veel plaatjes gemaakt. En je zou het maar eens een keer moeten gaan opzoeken op internet. De lijst is te lang en als ik dat allemaal hier moet gaan vertellen, dan zijn we nog wel even bezig. Helemaal niet de bedoeling. Verder met de lijst hier. De House History 333. Dit is 110. Storm en Storm.

Er was vroeger zo'n feestje, dat had de naam Mayday. En dit was de Mayday Anthem uit de 90s. Dat vonden we terug in onze lijst. Op 109 kwam van Westbam. Daarvoor ook nog op 110 Storm en Storm. Dit op 100 die komt dichter en dichterbij. Gaat hem straks na 1 uur zeker vast horen te starten bij Vince. Want hij is er straks vanaf 1 uur. Verder ook nog Joey die de lijst verder zet vanaf 4 uur. En de grand finale, als we het zo mogen noemen, die doet Erwin. Tot en met 9 uur, met wat geluk. Dan gaan we de nummer 1 alvast jullie richting kunnen uitsturen. Dit wordt mijn laatste richting. 1 uur van Ricky L. En Born Again. Blijf er hierbij bij RGR Dance. Bij Legacy. Voor de House History 333. Nog een hele vrijdag tot

0: Ja, altijd fijn als je de lijst mag beginnen met een plaat vol gekreun. Dat zet meteen de toon. Hey, goedemiddag, 4 over 1 in de House History 333, dag 2. Vrijdag 15 mei. En ik ben Vince en ik mag de lijst verder zetten tot een uur of 4. Dankjewel ook richting Björn voor de afgelopen 3 uur. Ik heb er lang over gedaan om hier in Nederland in de studio te geraken. Blijkbaar de A16, daarvan vonden ze het hier nodig om die vandaag gewoon af te sluiten. Oké, bijzonder.
1: The House History 333.
0: Zo, we gaan verder aftellen. Er staan nog wat lekkere platen te wachten dit uur. Ja, ze zeggen dat vaak, hè. De cijfertjes worden kleiner, maar de hits worden groter. En zo is dat. En zo zijn we aanbeland op nummer 106. Dat is een Nederlandse productie van DJ José. Ik denk dat je het zo moet zeggen. Dit is Hesitate.

105 in de House History, 333 Benjamin Bates, Locked Up. En daarvoor DJ José en Hesitate. 12 over 1, een goedemiddag. Je luistert naar Legacy in Nederland en RGR Dance in Vlaanderen. En dat nog tot 9 uur vanavond, want als het goed is en alles hier mee zit en alles vlot blijft verlopen, dan zouden we tegen 9 uur aan de nummer 1 moeten aftikken in deze lijst. Maar natuurlijk zijn we zover nog niet. We zijn zelfs nog niet aan de laatste 100, maar we gaan stilaan die richting.

komt uit 1991 en staat op 103 in onze lijst dit jaar. De House History 333, Plexus en Cactus Rhythm. Over cactus gesproken. Ik moet dringend mijn billen gaan wassen, want er zit... U mag zelf invullen. Nee, buiten dit gekke grapje staat er nu een van mijn favoriete platen klaar in de lijst. Die had vast wat hoger mogen staan. Maar goed, het is wat het is. Ik ga hier bij de directie een beetje aandringen dat hij bij de volgende editie in ieder geval flink mag doorstijgen. Want dit was toch wel een dingetje. Het was al een jaar lang op de radio te horen, op CDN's onder andere in destijds. En werd toen pas later een echte grote hit. Ik heb het over Deep Zone.

stond op 101 en deze La La Land, wat natuurlijk ging over drugs, maar ook over de oppervlakkigheid die toen destijds al ontstond in 2001 in de clubs. En ook een beetje de mentale vervreemding, zeg maar. Maar het blijft een geweldige track. Green Velvet in de House History 333. Als je aan het luisteren bent, laat even van je horen. Je mag dat doorgeven via WhatsApp. Vanuit België is dat op +31 6 5139 5139. En vanuit Nederland 06 5139 5139. Laat van je

Tom Wilson en zijn Technopoes voor de Vlamingen. Technocat, dat is de officiële titel. Het was trouwens de remix die we hier draaiden in de House History 333. Oké. En toen wilde er geen volgende plaat starten. Oké.

Oké, nu doet hij het wel. Even opnieuw. Het kan gebeuren, het is live radio. Ik zei dus 99 Tom Wilson, Techno Cats in de remix. Met daarvoor de 100ste positie, Yuzura en Open Your Mind track uit 1992 om precies te zijn. Gemaakt door een Italiaan trouwens, Walter Cremonini. Ja, en al het beste dat komt uit Italië, ik kan het bevestigen. Vooral de Italiaanse brunettes, die zijn geweldig.

Tiësto in the house history. 333 featuring BT. Dat staat voor Brian Tronso. En ja, het nummer kwam uit in 2004. Het was eigenlijk de grote doorbraakperiode van Tiësto. Hij mocht toen voor het eerst op de Olympische Spelen draaien. En daarvoor was hij eigenlijk alleen een beetje bekend in de scene. Zeg maar onder de echte liefhebbers van trance. En daar kan ik mezelf bij rekenen, want ik heb mijn eigen oudste zoon vernoemd naar Tiësto. Die heet Tiësto.

Ooit heeft trouwens iemand op de Vlaamse televisie hem geconfronteerd met het geboortekaartje van mijn zoon. Dat was op een groot evenement in het Sportpaleis in Antwerpen. En ja, mijn zoon, Jessel dus, was de allereerste in Vlaanderen die zo genoemd is. Maar blijkbaar waren er al twee andere baby's geboren in Nederland die ook Tiesto heten. Kijk, zo uniek was het dan ook weer niet. Verder met de lijst. 97, Max Epoch versus BK en Be Sure.

0: at Work. En er zit ook een hele bekende sample in deze track verwerkt natuurlijk van Street Player van de band Chicago. Ja, er werd toen op los gesampled in de jaren 90. En dan kreeg je van die funky disco house groovy tracks. Dat is toch geweldige muziek, hè? Wordt nooit meer gemaakt eigenlijk. Alright, we blijven ze verder draaien. De grootste house hits aller tijden in deze house history. 333 editie 2026 te beluisteren op Legacy in Nederland en in Vlaanderen op RGR Dance. En als jij aan het luisteren bent, dan horen we dat graag van jou. Dus laat eens van je horen. Kom maar door op onze WhatsApp op 06-5139-5139. Vanuit België zet je daar gewoon plus 31 voor. En dit is nummer 95 in de lijst. Faithless, God is a DJ.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

ultieme house party. Dit is de House History 333.

0: Channel X op 94 en Rave the Rhythm. En je had destijds een legendarische radiozender die zowel populair was en uitzond in Nederland en in Antwerpen. In Vlaanderen dus. En die heette dus ook Channel X. En een van de twee oprichters die loopt hier toevallig ook in het gebouw rond. En ik zou hem eigenlijk eens moeten vragen, maar ik geloof, als ik me niet vergis, de naam Channel X is gestolen van deze track.
1: House History 333.
0: Dus het was niet andersom. Hè? Het was niet eerst de radiozender en dan deze formatie met de muziek. Maar nee, dit nummer heeft hem wel degelijk geïnspireerd om het radiostation dus Channel X te noemen. Ja, en dan later is er een splitsing gekomen tussen de twee eigenaars van die radiozenders. De ene is met C-Dance begonnen en de andere met Atlantis. Waar het vaak plazant is. Of was. Of zoiets. Hey, dit is de House History 333 met de grootste house hits aller tijden. En ja, zo staat er weer eentje klaar hoor. We hadden hem daar straks ook al in onze lijst. Maar nu komen we hem opnieuw tegen op nummer 93. Het is tijd voor een check van ons sound system.

0: ATO Mind Controller op 91. In de House History 333. En daarvoor Johnny L. en Hurt You So. En dat was eigenlijk een van de eerste drum en bass tracks, zeg maar. Er zit ook nog een beetje van die jungle invloeden in. Maar legendarische track dus in onze lijst.
1: House begon in Chicago en veroverde de hele wereld. House History.

0: Food for Your Woofers.
1: Ja, hiermee kon je even de installatie checken. En zijn je speakers nog heel? Dan is het goed. En zo niet, ja, dan heb je hem lekker tol uitgezet. Dat kan gebeuren in deze House History 333. Speedy J en Pullover als eerste na de break van 2 uur. Welkom in alweer een uur House History 333 live te beluisteren op RGR Dance in Vlaanderen. En in Nederland, in de regio Haaglanden, via Legacy. Ja, en soms kom je van die tracks in deze lijst tegen die eigenlijk echt wel iets betekend hebben in de housemuziek. Want we gaan helemaal terug naar 1988. Jawel, zo ver gaan we. Toen eigenlijk hiphop heel populair was en hiphop lichtjes aan begon te veranderen richting de house. En dat allemaal dankzij tracks zoals deze. Op nummer 9.

0: Schitsui 333 met DJ Jurgen op 87. Higher and Higher. Zijn echte naam is natuurlijk Jurgen Rijkers. En je kent hem natuurlijk ook onder het project Alice DJ. En zijn grootste hit was natuurlijk Better Off Alone. Stond hij in de lijst? Ik zie Joey hier de studio toevallig binnenlopen.
1: Want ik heb hem gedraaid.
0: Oké. Ik had het liever andersom gezien. Die Higher and Higher had voor mij op wat verder weg mogen staan. En Better Off Alone wat hoger. Maar ja.
1: Ja.
0: Kijk, ik heb hem niet samengesteld.
1: Zo gaan die dingen zo. Hè?
0: Volgend jaar ga ik hier een beetje mijn stem wat meer doordrukken, denk ik.
1: Je kan het proberen.
0: Ja, ik ga het toen proberen, ja. Out of Grace hadden we ook nog op 86 met Anglia. Ja, dat is echt een cultklassieker, hè. Trance van de bovenste beste plank. Hier in de House History 333. En wat is dit een vette track op 85? Express 2, Smoke Machine.
2: Smoke machine.

Ja, ook een beetje ragga in deze lijst. In de House History 333. SL2 en On a Ragga Tip. Ja, en zo heb je heel veel variatie in de lijst. En zo hebben we dat natuurlijk graag. 83 zijn we nu aanbeland. Back once again will the renegade master. D4 damager. Power to the people. Back once again will the renegade master. D4 damager.

Ja, in België, in Vlaanderen zou men zeggen, goepoeiers. White Line van Creed Snero draait om en je krijgt Dirk Orens. Hij heeft die track destijds gemaakt. Dat was nummer 82 en uitgebracht trouwens op het legendarische Belgische Bonsai Records label. En nu heel wat anders in de lijst. Daft Punk op 81 met

toch niet zo vaak gezegd, maar... de naam Legacy... komt eigenlijk in zijn knipoog naar Seedance. Maar hoe dat allemaal precies zit, dat vertellen we nog wel eens een andere keer. Wat is een lang verhaal. Ondertussen blijven wij gewoon de knallers draaien in deze lijst. Nummer 80 hadden we net George Morel en Let's Groove. En LA Style met James Brown is Dead op 79 nu.

Ideale plaat om je zenuwstelsel te testen. Deze The Boss en On The Run op 77. En daarvoor het legendarische Sky and Sand van Paul Kalkbrenner in de House History 333. Nummer 76 is voor Joe T. Vanelli. Dit is Play With The Voice.

Eigenlijk heet deze plaat voluit Play With The Voice in Germany. Inderdaad, maar zo staat het hier niet op mijn scherm. Jody Vanelli op 76 in onze lijst. We knallen lekker door richting 3 uur en dan mag ik nog een uurtje gaan. En daarna neemt Joey nog van mij over en dan vanavond krijg je de grote

0: Steve, Silic Hurley en Jack Your Body. Ja, ik zal maar niet zeggen wat het letterlijk betekent als je het zou vertalen. Maar dat laat ik aan uzelf over om dat een keer te checken. Jack Your Body dus op 74, met daarvoor ook nog Carlos de Silmarillia, stond op 75 in onze House History 333.
1: The baseline is coming.

Johnny Vicious. Zijn echte naam is John Coluccio. Hij komt uit de States. Het was in 1999 een hele grote club- en discotheekhit. Vooral ook een track die heel toepasselijk was op de beroemde Zillion Sundays. Want daar was heel wat naakt en veel meer te zien. Fuck Me on the Stage, dat kon je daar letterlijk nemen. Ja, zo is dat. Stonden daarmee op 73 in onze lijst. Dit is

uit het land van de reizende spaghetti. Italië dus. Mauro Picotto en Proximus. En daarmee stond hij op 71 in de House History, 333. Oh. Ja, de cijfers worden kleiner en de hits worden groter. En het is genieten. Wat een topschijven. Nummer 70, ook een van mijn favorieten. R&B, Love is an Ocean.

boven van deze positie. 69, Main X en 88, 2D Piano in de House History 333. Ja, de ene klassieker na de andere, zoals deze op

0: De House History 333. En vreemd genoeg, deze houseplaat verwijst eigenlijk naar een rockopera. De bekende rockopera Quadrophonia van The Who natuurlijk.
1: De House History 333.

Tommy de Bie. En ik zeg heten helaas, want hij heeft het tijdelijke voor het eeuwige verhuild. Helaas omgekomen bij een vreselijk verkeersongeval. Maar zijn muziek leeft verder in ons en dat is heel fijn om te weten. Hij was trouwens afkomstig uit het Belgische Schoten. En is wel een leuk verhaal om te vertellen. Jaren geleden heb ik daar een tijd gewoond. Een tijd, nu best wel lang eigenlijk. 14 jaar om precies te zijn. Ik ging wonen op de Churchilllaan in Schoten. Dat is niet zo ver van Antwerpen. En ik kwam er jaren later achter dat het huis naast mij, dus mijn buren eigenlijk, dat was het ouderlijke huis vroeger van dat boy Tommy. Daar heeft hij dus gewoond. Maar dat is dan vreemd als je daar jaren later achterkomt. Het was trouwens een hele fijne, bescheiden kerel die ontzettend veel talent had. Hij heeft ook nog heel wat andere fantastische tracks gemaakt. Denk maar aan het Danger Hardcore Team met Alone. Daar vertellen we misschien later nog wat meer over in deze lijst. Maar ondertussen zijn we aanbeland bij 65. Ook al eentje waar serieus wat stof op lag. Die

Ik kreeg hier net de vraag van collega Erwin of die D-Shake ook een grote hit was geweest. Clubhit dan, wel te verstaan, in België. En dat kan ik formeel bevestigen, D-Shake met ja. Op 65 in de lijst en daarvoor Da Boy Tommy op 66 Halloween. En deze 64 was voor de Italiaan Marco Carola. Eigenlijk is hij een van de grondleggers van de techno-scene. Van de tech house en de minimal techno. Avalanche was dat. En zo zijn we allemaal aan bij 63. Die is voor Dennis Ferrer. En hey, hey. Dit is

en veroverde de hele wereld. RGR en Legacy presenteren The House History 333. Zet hem knoeperhard en geniet. Dit is The House History 333.

Eigenlijk is dit een ongelofelijke track, want er komt eigenlijk helemaal geen melodie in voor. Het is puur gedrum. En zo gaat het 9 minuten aan een stuk door. En toch staat hij zeer hoog in onze lijst. Is het een echte clubklassieker geworden? Deze geweldige Plastic Man en Spastic. In onze House History 333. Klein applausje daarvoor. Ik ga je zo meteen in de veilige schrappen naar eigen goeddunken onveilige handen laten van collega Joey. Die mag zo meteen de lijst hier verder zetten. Ik ga nog wat genieten van mijn weekend. En ondertussen blijft hij hier maar doordrummen. Zullen we er een einde aan maken? Laatste plaat voor 4 uur. Svensson en Gielen. Dat is dan natuurlijk de beroemde Johan Gielen. Heeft ooit nog een eigen radioshow gehad op Seedance in Vlaanderen. Dit is The Beauty of Silence.

0: appelsapje in, hè? Je hoort er toch Eva Braun in de Brahma en Future Love.
1: The House History 333.
0: Plaatje zat op nummer 60 in de House History 333. En zo gaan we langzaam richting het einde van de lijst. Straks om 9 uur. Net voor 9 uur dat zal Erwin van der Bliek de nummer 1 aan je presenteren. Welke dat is, dat blijft natuurlijk geheim tot het moment. En er wordt heel vaak gevraagd, is de lijst dan ook online te bekijken?

Jozef Zanoitzig. Dat was de naam van die onderzeeboot. En de muziek was natuurlijk van Das Boot, van de soundtrack van de film die we allemaal kennen, zeker. Het is bijna 4:15 op de vrijdagmiddag. Het is de House History 333 met alleen maar gave platen. Die herinneringen naar boven brengen van leuke housefeestjes van vroeger. Of gewoon ja, de tijd dat je jong was, dat soort dingen. We krijgen berichten binnen via de WhatsApp 06-5139-5139. Onder andere van Wessel Rubinski vanuit Nijmegen met de tekst Klinkt goed. Ja, daar doen we het voor. Doe mijn vriendin een lofje even de groeten van Sunny. Die zit er te werken en ik ben lekker aan het klooien buiten. Nou, als het dan maar even niet regent. Als je ook een bericht wil achterlaten, dat kan via de WhatsApp 06-5139-5139. De komende 2 uur ben ik bij je met de gaafste platen ooit gemaakt. We gaan zo meteen naar nummer 56. 3-in-1 Reflect. Eerst nummer 57. Heeft er een plaat waar denk ik 321 remixen van gemaakt zijn. Het zou er ook 322 geweest kunnen zijn. Het is Robin S. en Show Me Love in this House History 333.

0: nummer 56. 3&1 en Reflect.
1: The House History 333.
0: Ja, we hebben er nog een paar te gaan hoor. Hartstikke leuk, tot 9 uur vanavond te zitten. House History 333 met de beste houseplaten ooit gemaakt. En ja, gaaf dat al die reacties binnenkomen. Ook via Discord zijn ze al sinds gisterochtend 9 uur bezig. En eerder dan dat wij begonnen vanochtend om 9 uur zaten ze al helemaal klaar met de mooie verhalen bij de platen via Discord in de HT1000 groep. Vinden we natuurlijk onwijs gaaf. Dankjewel daarvoor. Leuk dat jullie er zo leuk meedoen de hele dag. En ik zie voorbij komen dat ze honger hebben. Dat de frieten in de airfryer gegooid moeten worden. Nou, ik zou zeggen, als je ergens dicht in de studio bent hier in de Rijswijk van Legacy, dan houden we ons aanbevolen voor ook wat lekkere fritten.
2: Patatten.
0: Ja, ja,
2: jullie zeggen patat.
0: Ja, maar ik kom uit Brabant, dus voor mij blijven het altijd frieten.
2: Oké, okay, goed zo.
0: Ja. Ik heb een berichtje binnengekregen met de tekst: maakt mij niet uit wat er verder gebeurt, maar ik hou van jullie allemaal.
2: En dat komt van?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Tering, wat lekker. Is er nog een aftertje? Ja, dat is natuurlijk wel leuk. En daarom heb ik jou er ook even bij getrokken, Vince. Want jij bent van Seedance van vroeger.
2: Ah, ik dacht dat jullie... ging zeggen, jij bent van de afterparties. Want dat is niet waar.
0: Niet meer misschien. Nou, maar jij was het wel. Want in de tijd dat Seedance groot was in Vlaanderen, toen draaiden jullie natuurlijk de platen die nu bij ons de house classics zijn. En toen hadden jullie altijd na zo'n dag een party.
2: Ja, klopt. Ja, dan deden we de House History 100, was dat dan, hè, de top 100. En dan nadien deden we in High Street, in Hoogstraat, vlak tegen de Nederlandse grens. En later is dat uitgebreid, dan deden we zelfs op een gegeven ogenblik, deden we op 4 verschillende locaties, verspreid over heel Vlaanderen, 4 verschillende discotheken, deden we dan zo'n afterparty. En toen reden Bjorn en ik onder andere nog met de vinylbakken in de auto rond, hè, want nu is dat allemaal heel eenvoudig.
0: Allemaal
2: met een USB-stickje gewoon. Ja. Maar wij moesten echt nog met onze platen van de ene naar de andere locatie rijden, s'nachts, en kijken of we het gingen halen. Want die lagen best ver, sommige lagen honderden kilometers uit elkaar. Dus,
0: had je dat je private Seedance jet?
2: Ja,
0: of ging dat echt nog met
2: dan,
0: de wagen?
2: Je had dan het Karrewiel in Hoeselt, dat is helemaal in Belgisch Limburg. Je had de Zenit. Waar lag dat nu weer? Dat weet ik zelfs niet. Ergens in West-Vlaanderen. Mm-hmm. Dan had je de Lamborghini. Lamborghini in de volksmond.
0: Ja, legendarische discotheek.
2: Ja, waar Bjorn ook nog een beetje mee tussen heeft gezeten.
0: Ja.
2: En dan High Street of Dixies in Braschaat. En dan deden we die allemaal samen. Dan hadden we meer dan 10.000 mensen die daar kwamen feesten.
0: Nou, leuk om misschien eens even te roepen. Dan laat maar weten via de WhatsApp 06-5139-5139. Dat is 06-5139-5139. En via Discord natuurlijk, via de groepen. Zou je ervoor openstaan om naar een feest te komen als we bijvoorbeeld volgend jaar de nieuwe House History, dat is niet bijvoorbeeld trouwens, maar als we volgend jaar de House History 333 doen, zou je het dan leuk vinden als we na dat gezellige ding op vrijdag gewoon een feest gaan geven ergens in het land, in Nederland of in België, om daar gewoon al die houseplaten ook gewoon met elkaar te vieren. Benieuwd of je daarvoor openstaat. Dit is de House History 333, zometeen op 54, Arma van Helden en nu eerst de Prodigy op nummer 55.

0: is toch wel een dingetje, Erwin.
1: Wat?
0: Ja, nou, hier op de chat.
1: Ja.
0: Jij komt in beeld staan.
1: Ja.
0: En iedereen heeft het alleen maar over Erwin van der Bliek.
1: En ik ambieer niet eens een tv-carrière. Kan je nagaan?
0: Ja, die Bliek is een topper. Daar is Erwin.
1: Goedemiddag.
0: Dus ik denk van, nou,
1: hè?
0: Dat hoor ik ze niet zeggen als ik hier kom staan.
1: Nee.
0: Joey is een topper. Nou,
1: zullen we even kijken wat er gebeurt als we ruilen van plek nu?
0: Zullen we het even doen?

0: staat nog steeds erin.
1: Oké, okay. Oh my god. We moeten door.
0: Ja, we moeten door. Nou ja, weet je, wat dacht je van de we moeten door. Ja. De House History 333, het is 5:10. Tot 9:00 vanavond zijn we erbij met die gave platen. Reageren kan. En dat mag ook als het iets anders is dan alleen maar Erwin van der Vliet. Op nummer 52 zometeen een plaat die iedereen zeker kent. Kadok en The Night Train, een van die grootste, nou, een van de grotere house klassiekers ooit gemaakt. Eerst nummer 53, Fats & Small, hier is Turnaround. Hey!

Zelfs op televisie waar je mee kan kijken op legacy.nl staan zelfs bewegende treinen nu naast het plaatje. Want als je kijkt naar de legacy.nl website, dan kan je ook meekijken in de studio. Ja, nou weet ik het wel. Dan zie je welke platen we draaien. Je kan kijken in de studio. Die vette studio van Legacy, die is best wel cool geworden. We hebben de afgelopen maanden echt keihard aan gewerkt dat we hier gewoon een vette sound kunnen creëren. En op de mengtafel staat in het vakje ook Freak Studio. Dus dan weet je dat het goed komt. Een Freak Studio met Freaks. En dan komen er 333 gave plaatjes uit de lijst. En ik moet nog even roepen trouwens van daarnet dat experiment waar iedereen riep Erwin van der Bliek, Erwin van der Bliek. Maar het is gelukt. Ik heb ook een hele lijst met Joey. Dankjewel. Dankjewel. Ben ik blij mee. We gaan nog even door. We gaan zo meteen nummer 50 draaien. En dat is wel een beetje zo'n momentje om even bij stil te staan. Want dat betekent dat we toch echt langzaam aan het laatste deel van de lijst gaan beginnen. Maar voordat het zover is, hebben we nog genoeg te draaien. Dit is nummer 51.

dagje van een afterparty. Ergens een keer als we de House History 333 gedaan hebben. Mensen vragen al gelijk maar een kaartjes. Zover zijn we natuurlijk nog niet. De House History 333. Wat gaaf dat de radio was en wat gaaf om dit samen met jou te beleven. Al die gave tracks van vroeger, al die herinneringen van vroeger die bovenkomen. Velon, die luistert ook mee vanuit Hoorn. Knallen met die knijters, schrijft hij in de app. En de combo België-Nederland werkt echt heel fijn. Dat mogen jullie vaker gaan doen. Nou, ik heb nieuws voor je, want volgend jaar dan doen we het gewoon zeker weer. Arthur Kruid schrijft, super initiatief. Het is genieten. Succes met de laatste loodjes. Groeten van Arthur Kruid. Nou, dat en meer.

0: Tori Amos, een professional widow. Op het scherm op de studio kwam ineens een Black Widow, maar dat was die andere. Hemmo, hoe kom je daar nou weer bij?
1: Dat is toch ook een widow?
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Ik weet niet hoe het met de man van Tori Amos is, maar...
0: Nou, die is denk ik nog geen widow, denk ik. Oh.
1: Ja, misschien nog wel zo.
0: Nou, tenminste, voor zover ik weet,
1: maar
0: Tori Amos
1: nou
0: niet
1: gewoon
0: dood.
1: Door snoeten opgezet.
0: Is beter. Nee, die is nog niet dood, hoor, Tori Amos.
1: Nee, de man.
0: Goed, dit wordt ingewikkeld.
1: En door.
0: Ja, precies. Het was een jaar of 30 geleden. Ik was een jaar of 14. Een klein Joeytje, want jij komt uit het bouwjaar 82. Ik luisterde destijds naar een radiozender. Dat heette Radio Club in Wustwezel op 107.2 FM. En ik hoorde daar een plaat. Jaren later leerde ik de plaat opnieuw kennen, want in die tijd wist je natuurlijk helemaal niet wat je dan hoorde. Je kon het niet shazammen, je kon het niet vragen. Maar wat een plaat. Hij staat op nummer 49 in de House History 333. Het is Arpeggia van de McKenzie featuring Jesse.

9 mei 2017 overleed hij. Hij werd slechts 47 jaar oud. Robert Miles. Het werd destijds omschreven als Dreamhouse. En ik heb me laten vertellen door Nicole, die in de studio is, dat deze plaat geschreven is als een soort van cool down aan het eind van de avond. Dat je niet uitknalt met een banger, maar dat het gewoon een rustig plaatje is om langzaam richting je auto te geleid te worden. Ja, Robert Miles hoorde je op nummer 48 en Children in the House History 333. De WhatsApp die staat nog steeds voor je open op 06-5139-5139. 06-5139-5139. Laat je herinneringen maar doorkomen via de WhatsApp. Dit is de herinnering voor nummer 47. Sander Kleinenberg en My Lexicon.

333 tracks die de dansvloeren vulden. Die jou compleet uit je panty lieten gaan. Dit zijn twee dagen lang de beste beats ooit gemaakt. The House History 333.

0: ben op zoek naar The Fly Is Dead. Er zit namelijk een vlieg op mijn scherm. En dat is niet gelogen. Waar is The Fly Is Dead als je hem nodig hebt? Het was nummer 46, Yves de Ruiter en Collingert in de House History 333. Deze Yves de Ruiter die had natuurlijk veel meer andere platen nog, onder andere The Rebel. Die hebben we volgens mij ook eerder al gedraaid in de lijst, want die heb ik voorbij zien komen bij het produceren van het geheel.
1: The House History 333.
0: En wat is het genieten? Wat zijn het toch allemaal gave tracks die we voor je mogen draaien. We zijn gisterochtend om 9 uur begonnen om 333 platen te draaien. En vannacht hebben we hem herhaald tussen 9 en 9. Dat is het mooie als je om 9 uur begint met de lijst en je eindigt om 9 uur. Dan kloppen de uren ook. Dat is mooi, hè? Vannacht doen we dat nog een keer. Dus

tijd. Dan beginnen we dus straks om 9 uur met nummer 172 uit mijn hoofd. Even kijken, de WhatsApp van de House History 06-5139-5139. Er komen leuke berichten binnen. Even kijken hoor. Hallo luidjes in de studio, het is weer ouderwets genieten met de beukers. Heel erg bedankt voor deze ultieme toevoegingen van Pukstertje. Leuk. En wat een onwijs lekkere lijst is genieten met veel speakers erbij. Is de lijst ook ergens terug te zien om te kijken wat voor lekkers er allemaal in staat. Nou, Ramon, je mag straks wel zien wat erin gestaan heeft, maar we houden dat toch lekker eventjes voor onszelf. Heb ik nou de andere dingen ook uitgeprint? Volgens mij was dat het wel even. Ja, ja, helemaal goed. Wil je nog meer berichten sturen om op het lijstje uit de printer te laten rollen? Laat het me weten, 06-5139-5139. Dan is het nu tijd voor nummer 45 in de House History 333. We gaan naar de Benji Boys.

komen ze later nog tegen in de lijst. Jerry Moon Tracks, je hoorde Needle Destruction. En die andere is natuurlijk de House of House. Die staat redelijk hoog in de lijst. Dus hou je radio aan als je dat een leuk plaatje vindt. Ik vind hem fantastisch. Dus ik hou mijn radio zeker aan. Maar ik beloof dat ik dat ook ga doen. Want ik ben natuurlijk hier. Nou, oké, whatever.

Komt een appje binnen van Romarius. Die schrijft een ideetje. De DJ-naam vermelden in de videostream. Nou, dit was DJ Tiesto. Flight 643, bij deze aan jouw vraag voldaan. Ook nog een berichtje binnengekregen van Nicole. Hey, Mr. DJ, lekker lijstje hoor. Met de ene vette track naar de andere. Nou, dat is absoluut waar. En er komen nog heel veel gave vette tracks aan. Nog 41 om precies te zijn. Dit is die nummer 41. The Prodigy. En Android in House History 333.

The Prodigy en Android. Normaal ben ik niet zo van Android. Liever iOS. Maar goed, voor deze keer maak ik dan toch een uitzondering. Het was nummer 41 in de lijst. Ach, wat is het leuk. Het wordt gewoon bij elke plaat die we draaien nog gewoon vetter, nog gezelliger, nog fijner. En in de chat zie ik alles met eten en drinken voorbij komen. Ik ben ook ongegeneerd nootjes aan het eten. Maar ik heb toestemming gekregen. Ik mag de camera aan laten staan. Dat zal ik dan maar doen. The House History 333. Leuk dat we het samen kunnen beleven.

Lijst wat voor Cygnus X en die Orange Theme. Berichtjes die binnenkomen van Udo. Ik ga een pizza bestellen. Zo met deze beats bijna weer een extra topping kiezen. Ja, dat is natuurlijk iets wat je zou kunnen doen. Dat is misschien een beetje voor de vroegere tijden. Hè? En Viola die schrijft: ik ben nu al in diepe rouw aan het geraken van de gedachte dat het om

0: spraken er gewoon over 2 weken. Hè? 7 Days and 1 Week, BBE. Ze hadden nog een andere plaat die in Nederland iets minder bekend is. Die heette Desire, wat eigenlijk ook gewoon best wel een vette track is. Ik zou hem even checken. Desire. Misschien dat hij dan volgend jaar ook nog in de lijst gestemd kan worden of zo. Het is 5:10 op de vrijdag. Ik heb steeds het gevoel dat het diep in het weekend is, maar het is vrijdag. Het is tweede hemelvaartsdag vandaag. De 15e van mei. Goed dat je erbij bent. Dit is de House History 333 met een plaatje wat... Wat zit hij er toch steeds doorheen te lullen? Erwin, dat moet je niet meer doen. Plaatjes die er doorheen lullen.
1: Laat mij er buiten.
0: Oh, okay. Yeah, yeah. Primeer is crazy in the party.

0: Even een vraagje, Erwin.
1: Ja.
0: Horen wij met ons allen op hetzelfde moment? Of is er een kabelverbindingsversnelling ergens in Nederland?
2: Ik geef jou als dit radiogebeuren afgelopen is daar uitgebreid antwoord op. Want dat zou te lang duren.
0: Ja. Ik vind het heel leuk, de chat op Discord. We lezen hem natuurlijk de hele dag mee. Elke letter die geschreven wordt, die lezen wij ook.
2: Heerlijk.
0: Ook alles in de WhatsApp. Maar ik zit me soms echt te verbazen van wat de fuck, waar gaat dit over?
2: Ja, je hebt soms vragen waar je even over moet nadenken.
0: Ja, ik vind het wel heerlijk.
2: En dit was er zo een, hè?
0: Ja. Dus ik herhaal hem nog even.
2: Heel graag.
0: Horen wij met z'n allen op hetzelfde moment of is er een kabelverbindingversneller ergens in Nederland?
2: Een kabelverbindingversneller. Scrabblewoordje, lekker scrabblewoordje ook.
0: Ja. Oké, ik kom uit Roosendaal. Ik woonde op de grens van Essen in België. Ja, dus ik ben opgegroeid met de Belgische radio, met de Belgische artiesten en met de Belgische houseplaten en met de Belgische discotheken.
2: Ik begrijp het.
0: Dus ik ben heel blij dat er ook Belgische tracks in de lijst staan.
2: Nou, daar komt hij, hè?
0: Ja, Jan Vervloed is de man die achter dit project

0: dit is echt een bijzonder moment. Het zal wel aan de wijn liggen. Maar Erwin, die staat hier dus, de Bleekmeister ook wel genoemd. Die staat hier dus ineens met zijn koptelefoon. Die ramt dat ding in die koptelefoonversterker hier. Er kunnen namelijk vier koptelefoons in het kastje.
1: Zeg,
0: wat ben je nou aan het doen? Ga weg, rot op. Ik ga uit mijn aura, 1,5 meter. Zeg, wat ben je aan het doen? Dus hij loopt weer weg. En vervolgens zeg je, ga je nog wat doen? Dan kijk ik op de klok.
2: Ja.
0: Ik ben gewoon klaar.
2: Ik zei gewoon, lieve Joey, was jij van plan om nog iets te gaan doen?
0: Ik zat er zo lekker
2: nou,
0: in.
2: Nou, zegt hij. Ja, dat is dan het verschil tussen water drinken en wijn, mensen.
0: Nou, oké. Toelichten. Ik ben normaal eigenlijk altijd iemand van achter de schermen.
2: Ja.
0: Doe mij maar zo min mogelijk uren, doe jij het maar.
2: Ja, dat is niet gelukt.
0: Dus er viel iemand uit, moet ik ook bij zeggen. Dus vandaar omdat ik eigenlijk alleen maar de uurtjes tussen 9 en 10 ochtends. Dus ik mocht vandaag tussen 4 en 6 nog 2 uurtjes doen. En nu zit ik er zo lekker in. Dat ik gewoon vergeet dat mijn tijd voorbij is.
2: Ja, ik zeg toch gewoon wegwezen, jongen.
0: Ja, of maken we er een 666 van?
2: Het maakt mij allemaal niet meer uit ook.
0: Zetten we 666 met alarma op 1.
2: Lekker, man.
0: Ja?
2: Ja.
0: Goed plan. Laat ik nog even wat zeggen. Hoe langer ik praat, hoe groter jouw probleem is om 9 uur uit te komen.
2: Ach.
0: Dan lopen we dus uit en dan kunnen we langer genieten van de House History 333
2: op
0: tracks.
2: Op een mooie dag als deze zie ik geen probleem, hoor. Nee.
0: Nou, ik zeg dag. Dit was het. Volgend jaar dan doen we hem gewoon nog een keer, tenminste voor mij. Maar het goede nieuws is...
2: Je moet echt gaan, hoor.
0: Ga niet. Marco Borsato even...
2: Ga dan toch eens weg, man.
0: Wat is er? Kom erbij.
2: Ga nou toch eens weg.
0: Oh, wat? Je moet even in de microfoon praten.
2: Het hele team erbij, ook gezellig.
1: Ja, we zijn live op de radio.
0: Ja, ik...
2: Zenden ze dit uit? Nee, toch?
0: Afscheid nemen bestaat niet, dus wij gaan er even door.
1: Ik weet niet bij jullie... Okay, sorry.
0: Oh, je wilde niks zeggen?
1: Jawel, ik wilde een vraag stellen, maar die hoeft niet in de uitzending.
0: Oké, maar dan ga ik dit... Dankjewel. Volgend jaar ben ik er weer zometeen Erwin van Bleek met 3 uur lang de laatste tracks.
3: House begon in Chicago en veroverde de hele wereld. House history. 333 tracks.

0: House History 333.
1: Monica Kloeze was dat hier in de House History 333. En je hoorde Latin Lover. Even een kleine vraag aan de afdeling techniek. Anders gezegd, Joey, zou jij Chicane even klaar willen zetten met Offshore? Die heb ik zo nodig, die heb ik weggegooid. Dit was een interne mededeling live op de radio. Wat goed, hè? Heel lekker, het is vrijdag en het is tweede hemelvaartsdag. En we gaan eraan beginnen, mensen. De finale van de House History 333.

superveel leuke reacties natuurlijk in de finale van dit lichtzinnige radioprogramma. Je kan ons appen als je in NL zit, dan is het 06-5139-5139. En als je in Vlaanderen luistert, en dat doen er heel veel, dan is

5139. Alle luisteraars in België van RGR Dijns, hartelijk welkom. En alle luisteraars van Legacy, evenzo hartelijk welkom. Het gaat gebeuren. De 35 hoogste noteringen in de lijst. En ik zal proberen om ze allemaal zoveel mogelijk helemaal te draaien. Want dit zijn zulke grote hits. Ja, dat je denkt, mag je niet afbreken. Voorbeeldje. Op 35, Chicane, Offshore.

plaatje. 34, Meng Syndicate was hier en Sonar System. Ach man, die app die ontploft. Er komt een rook uit meerdere apparaten hier. We zijn jullie ontzettend leuk aan het reageren. Zowel op chatgroepjes als in onze WhatsApp. Hartstikke leuk. We hebben niet het gevoel dat we voor niks doen. De House History 333. Man, wat staan we lekker te stuiteren. Echt zo lekker. En je zit erin in de finale om 8:55. Ga ik hem onthullen. De nummer 1 in deze waanzinnige lijst. Wat zou er toch op nummer 1 staan? Ah, ik heb de vraag al van veel mensen. Maar we houden het geheim. Dit is Faithless.

0: Ik draaide deze plaat een keer op de radio. En toen werd ik geappt door iemand die zat met het hele gezin in de auto. En de kinderen van die vader en moeder die voor in de auto zaten, die zaten op de achterbank. Zeg papa, mama, wat maakt deze vrouw rare geluiden?
1: The House History 333.
0: En dan mag je dat als ouders gaan uitleggen, weet je. Leuk is dat, misschien is dat nu alweer gebeurd. Op 32 in House History 333. Je hoorde Lil Lewis en French Kiss. Een plaat die overigens de nummer 2 haalde in de top 40. Ja, het is echt gebeurd. 33 hoorde je ook nog. En ik zei, we draaien ze allemaal helemaal in de finale van deze heerlijke lijst. Je hoorde de allereerste hit van Rollo, Sister Bliss. En natuurlijk Maxi Jazz, die niet meer onder ons is. Faithless en hun allereerste rammer, Salva Mea. De vraag is, komt er nog meer Faithless voorbij? Dit is mijn manier om daarachter te komen. Lekker te blijven luisteren naar RGR Dance. En natuurlijk naar Legacy in de House History 333. Achter een beeldscherm zit een man die je net nog op de radio hoorde. Wat staat er allemaal op je beeldscherm? Joey Kuivoets.
2: Heeft u nog interesse in een picknicktafel?
0: Een picknicktafel? Altijd?
2: Ja, ik heb namelijk een goed idee. Ja. En dat idee is, we zitten op de Discord-pagina in de WhatsApp, een hoop.
0: Hij leuk. Doet,
2: honderden berichten, honderden, zowaar niet duizenden, ja. van de nieuwe fans van de House History-lijst. Hoe leuk zou het zijn als we nou volgend jaar die lijst doen, dat we gewoon iedereen gewoon uitnodigen? Maken we gewoon gelijk een gezellig ding van.
0: Gezellig.
2: Een Amerikaans feest, iedereen neemt dat mee.
0: Ja, dan ik ben een mensenmens.
2: Ja, toch?
0: Ja, hartstikke leuk, joh. Laat maar komen, joh.
2: Als de picknicktafel dan meegenomen wordt, dan komt het helemaal goed.
0: Fantastisch. Dan wil ik ook een mand en een kleedje. Anders is het geen echte picknick,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, zo'n mand met van die ruitjes. Een rode, met die witte en dan die rode vierkantjes.
0: Oude picknick.
2: Maar ik vind het wel een goed idee. Laten we nou die radio's gewoon interactief maken met elkaar.
0: Ja, ik vind dat gezellig.
2: Dan kunnen we ook roepen van, hey, hoe gezellig is die? Al die mensen.
0: Ik vind het een supergoed idee. Ja, gewoon volgend jaar lekker picknicken tijdens
2: dat gaan we doen. Dat gaan we doen, absoluut. Ja,
0: ik ben absoluut een voorstander. Ja. Als er nog meer goede ideeën zijn, horen wij het natuurlijk
2: dat
0: graag.
2: Community building, daar zijn we nu aan doen.
0: Ik hou ervan. Ja. Mensen, de finale van de lijst. Ik zie jou daar een drankje zonder ijs. Wil je even lekker wat ijs in je drinken anders? Heb ik bij me. Daar komen ze.
2: Hoppatee. 25 euro per persoon rekenen, dan komen we. Nou, dan komen we.
0: Is die gelijk 10 keer lekkerder, hè, dat drankje?
2: Ja, toch.
0: Wat een ijsblokje al niet kan doen, mensen.
2: Zijn de rekeningen ook weer betaald?
0: Heerlijk, heerlijk. Nou, ik zou zeggen, blijf reageren via de app en via alle chatgroepen in de wereld. Gooi ze maar op, al je leuke ideeën. Wij staan er open voor. Dit is nummer 31. Pete Heller. Big Love.

0: alle luisteraars van RGR Dance in België. Die staan nu op de tafel te dansen. Ik zie het gewoon voor me. Oi, oi, oi. In Vlaanderen was dit een enorme knijter. Long, long time ago. De Pusher was dat. En Sinti. Op 30 en op 31 geven mijn favorietjes Pete Heller en Big Love.
1: The House History 333.
0: En het gaat dat hoor. Het houdt niet op, mensen. Zeker niet voor 9 vanavond. Het is niet normaal hoeveel reacties we krijgen. Overigens, als je vandaag veel hebt gemist van de uitzending van de House History 333. Niks aan de hand, want zometeen als wij de nummer 1 hebben gedraaid, dan gaan we nog een keertje terug naar 9 uur vanochtend. En kun je de hele laatste dag in de nacht nog een keer terug horen.
2: Heb jij de opnameknoppen ingedrukt vanochtend?
0: Ik heb hem recht gedrukt, ja. Ja. En ik had al genoeg tape, dus dat komt zeker helemaal goed. Joey, wat gebeurt er allemaal in de socials?
2: Ja, er gebeurt van alles via 0651395139. Komen leuke berichten binnen. Ah. Joris, die zit lekker aan een corona-fotootje erbij. Goeie muziek, wat wil men nog meer? En hier is een berichtje van Maurice. Leuk, schande dat ik dit station nog niet eerder heb ontdekt.
0: Kijk.
2: Maar luister de hele dag naar de classics. Trap Down Memory Lane, hij heeft een half boek geschreven.
0: Hé, maar Maurice, één dingetje even hoor. Beter laat dan nooit, hè?
2: Ja, maar zo is het ook. Maar hij heeft een heel boek geschreven. Het gaat door. Gaat het na 9 uur nog door met deze fijne knijters en bijvoorbeeld een afterparty mix? Nou, dat hebben we niet. Maar de afterparty mix is eigenlijk gewoon de programmering van Legacy. Zo kan je het ook zien. Ja. En, nou ja, we gaan natuurlijk herhalen. Dus de komende 12 uur kan je nog genieten. Ja. Hij wil een mix aanleveren. Nou, die mag je altijd sturen. Studio@lega-c.nl.
0: Zo simpel is het.
2: En dan nog eentje. Zo lekker dit. Het gaat maar lekker door. Goed idee, die retro dag. Gewoon weer zo'n feestje, maar dan geen lijst. Ik ga ervoor. Dit zijn gewoon de dagen waar je zo vrolijk van wordt. Er bestaat geen beter medicijn tegen een kuthumeur dan deel te nemen en uit te maken van dit.
0: Hoe
2: leuk is dat? Ja. Ja, we moeten praten draaien.
0: Lekker.
2: Dankjewel.
0: Ik ben gek op al die reacties. En ja, we zeiden het al eventjes net. Als dit programma afgelopen is, de House History 333, dan is Legacy er wel nog steeds.
2: Wacht even.
0: Oh, er wordt een vraag gesteld. Dit is een betoog, maar goed.
2: Maar het is heel belangrijk. Het filletje wat nu draait, dat is een trackje.
0: Ja, dat is een loopje uit een track en ik weet bij God niet meer welke dat is.
2: En dat is dus nu de juiste vraag die gesteld wordt.
0: Jammer, joh.
2: Waar komt het vandaan?
0: Nou ja, het is moeilijk Shazam als wij er onderdoor al gaan. Ja. Oké, 5 seconden dan. Even Shazam, doe maar. Nou, ik hoop dat je hem hebt. Veel meer kan ik niet voor je doen. Sorry.
2: Ga je dan nummer 29 draaien?
0: Ik ga nummer 29 draaien. Eerst nog even zeggen dat wij van Legacy niet alleen maar in de lucht zijn met de House History Lijst, maar we zijn er 24-7.

online en op DHB in de regio Haaglanden. En ja, het is gewoon altijd leuk. Dus ik zou zeggen, ook als je de lijst hebt geluisterd, blijf op Legacy, want hier gebeurt het echt hoor. Dit is nummer 29 inderdaad. Het is Niels van Gogh en het legendarische

Dat was Capricorn en 20 Hertz. Ook hoorde u nog 29. Niels van Gogh en Pulver Thorn heeft eigenlijk hierna nog heel veel andere nummers gemaakt. Maar zo succesvol als die eerste van hem, ja, eigenlijk niet echt. Nee. Oh man, 7 uur bijna. Ik voel de spanning oplopen. Wat staat er over 2 uur op nummer 1 in onze lijstje? Gaat het horen rond, nou laten we zeggen 8:55 volgens het schema. Dit is nummer 27. Het is niet de eerste keer dat we ze tegenkomen in de lijst. En misschien ook wel niet de laatste keer, maar dat blijft natuurlijk nog even geheim. Want we houden de spanning er lekker in. Op 27 in de HH 333. Signus X en Zopastring.

0: het wordt. Hoe groter die hits worden. Hoe legendarisch de platen ook. Oi, oi, oi. De finale, daar zit je middenin. En ik heb het hier over de House History 333. Dat is dus geen rommel, hè? Oh, deze blijft fijn, hè? Op 26 Forward One Solid Session. En 27 hoorde je ook nog het anthem van de allereerste.
1: Sensation.
0: Precies, dat was in 2000. Superstring is geëindigd op nummer 27 in de House History. Goed, 7 uur geweest, mensen. Ah, jammer! Nog maar 2 uur.
2: House begon in Chicago en veroverde de hele wereld. 333 tracks.

0: History 333.
1: Inmiddels zijn wij aanbeland in het ene laatste uur van dit radiofeest. Zo mag ik het wel noemen eigenlijk. En ik ben niet de enige die er zo over denkt. Heb ik de indruk, Joey?
2: Ja, wat?
1: Ik haal hem nog even. We zitten in het ene laatste uur van dit radiofeest. En ja. Ik heb het idee dat ik niet de enige ben die er zo over denkt,
3: nee,
1: Joey.
3: Nee, zeker niet.
1: We gaan dit in herhaling, gaan we dit er even uitknippen. Ja. Wat gebeurt er op de socials, man?
2: Nou, er gebeuren heel veel gave dingen. Er komt een House History 333 barbecue.
1: Wat?
2: De datum wordt nog vastgesteld. Zullen we even gaan kijken in de agenda wanneer we kunnen?
1: Zeker.
2: Daar gaan we natuurlijk bij zijn.
1: Ja, hè?
2: Ja, er zitten heel veel woorddingen. Mama appelsapjes in platen die voorbij komen. Mensen pakken de biertjes, pakken de drankjes. En ze zitten vooral te wachten op die nummer 1. En dat is onwijs gaaf.
1: Ja.
2: En ik zou zeggen, als je zit te luisteren, laat even weten dat je luistert en waar je luistert. Dat geldt via de WhatsApp 06-5139-5139. Rooksignalen, alles wat je wil, is mogelijk.
1: Ja, rooksignalen. Het mag gewoon allemaal. En overigens, we krijgen lekker veel reacties ook uit Vlaanderen. Dat vinden we ook toch wel heel leuk, hoor.
2: Ik moet even bijzetten, dus niet het huis van de buren in de fik zetten. Want dat zijn
1: niet.
2: De verkeerde rooksignalen.
1: Doe het niet. Wie weet zijn ze slecht verzekerd of helemaal niet. Dat is helemaal niet handig.
2: Het probleem is wel opgelost dat je buren het vervelend vinden dat je radio hard zet.
1: Ja, dat is wel weer zo, ja. En je hebt gelijk die House History Barbecue.
2: Hey!
1: Multifunctioneel, mensen. Goed, wij horen graag van jullie. Blijf sturen de leuke appjes. En je mag ook via de e-mail reageren, maar dat doet niemand. Maar voor iedereen die nog steeds niet door heeft hoe WhatsApp werkt, ja, je hebt ze erbij, hoor. Studio@legacy.nl. Dat is studio@legacy.nl. Je kan mailen wat je wilt, hè. We vinden alles prima. Laat je gaan. Gooi het eruit. Het is vrijdag, het lange hemelvaart weekend met zometeen op nummer 22. Ga ik lekker niet zeggen, ga je zo horen. Dit is 23.

0: gemaakt in zijn leven. En hij is nog steeds best wel actief. Hij draait heel veel op reuniefeestjes en zo. Van die classics feestjes. En dat doet hij nog steeds belachelijk goed. De koning uit België, Yves de Ruiter. En de Rhythm, The Rebel. Op 22, ook al nu nog 23. Joe Smooth en The Promised Land. Zeggen mensen nou eet smakelijk tegen ons? Wat
1: ja,
0: lief.
1: Lekker, ja,
0: wat
1: ja.
0: Lief.
2: Dit Joe Smooth, stond dat niet op Turn of the Bass 1?
0: Dat zou kunnen. Overigens, het verhaal over Joe Smooth.
2: Ja.
0: Even het verhaal over Joe Smooth. Iedereen die denkt dat Joe Smooth dat zingt, dat is dus niet waar. Want Joe Smooth is helemaal geen zanger. Joe Smooth is een producer.
2: Oh.
0: En die heeft in zijn hele leven nog nooit een noot gezongen. Ja, misschien een keertje geprobeerd. Toen heeft hij gedacht, nou, hier kan ik beter iemand anders voor inhuren. En dat heeft hij ook gedaan in The Promised Land. Hij zingt het dus niet zelf. Dat vind ik dan een leuk weetje.
2: Track 12 trouwens, op Turn of the Bass 1. Ja,
0: ja oké, heel goed.
2: En een mooi feitje. Sorry, jij hebt ook ooit op een Turn of the Bass CD gestaan.
0: Ja, op 17.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Dat is ook wat.
0: Ja, met Obscure FM. En Michael Jackson is in heaven now. Die.
2: Dat was jij, hè?
0: Dat was ik, ja.
2: Ja, heerlijk. Ja.
0: Opgenomen op mijn zolderkamer.
2: Feitjes, mensen, feitjes.
0: Jonas Joost Moet trouwens op nummer 23 en zojuist dus op 22. Yves de Ruiter. En wat leuk, zijn er nog leuke berichten te melden uit het land of uit de landen eigenlijk?
2: Nee, want ik eet even een kip zes.
0: Je zit eventjes een kip zesje weg te werken.
2: Ja.
0: Ongelooflijk, het gaat allemaal wat door hier. Dit is hem, de finale van de House History 3-3-3. En man, ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die nu in de buurt van de radio zitten. Of de Sonos, of de speaker, of whatever. En denken van, waar is Moby? Nou, uw gebeden worden bij deze verhoord. Op 21 in de House History 333. Dit is

0: Dat was een hele korte versie van The House of Gold. Waarom was die versie zo kort? Dat weet niemand. Maar we kunnen één ding zeggen, we hebben hem wel helemaal gedraaid. En dat was de bedoeling natuurlijk. Hè? Ja, ja.
1: Het is stil. Ja, prima.
0: Ja, prima. Ik kan me nergens meer druk om maken vandaag, dit is eerlijk. Hey, even een heel speciaal ogenblikje in dit radioprogramma. Mijn allerbestie zit ook mee te luisteren. Dat is leuk, toch?
1: Oh, het ging niet over mij.
0: Nee, jij luistert sowieso mee. Je zit hier, hè. Ach, wat leuk dat lieve Nova ook lekker meeluistert naar dit fijne, lichtzinnige radioprogramma. Is toch leuk?
1: Ja, ja. Nova is top, zeker.
0: Zeker, zit gewoon lekker ingetuned, zit ze thuis en ze staat nu al op tafel te dansen. Leuk, leuk, leuk. Goed, jij zit even lekker te eten. Zit de avondhap er inmiddels in?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, ik had alleen maar een kip 6.
0: Een kip 6?
1: Ja, moet niet gek doen, hè?
0: Een kip 6.
1: Ik heb ook al noten gegeten.
0: Dus. Ik heb net sinds heel lang weer iets gegeten van de Mac. Man, wat is het toch smerig.
1: Het blijft gif.
0: Wat is het verschrikkelijk smerig. Je kent het verhaal van die hamburger. Ze hebben ooit eens een foto gemaakt van een Big Mac. Die hebben ze 5 jaar gewoon in de open lucht op tafel hebben ze die laten staan. Ze hebben er elke dag een foto van genomen. En na 5 jaar zag de Big Mac er eigenlijk nog hetzelfde uit als 5 jaar terug. Dat is niet goed, hoor.
1: Nee.
0: Daar is iets niet helemaal goed, hè. Goed. En tot zover de reclame voor McDonald's. Rustig op de socials, niet gebeurde dingen.
1: Wat een onwijs lekkere lijst. Het is genieten. De lijst ook ergens terug te zien? Straks, na 9 uur. Oh ja, wilde jij dat zeggen?
0: Kom. Je mag het zeggen. Want we hebben namelijk heel vaak de vraag van mensen gehad van... Ja, die lijst, ik wil hem graag nog eens een keer voor me zien. En even lekker doornemen. Dan hoef je ook niet te shazammen. Dus dat is handig natuurlijk. En daar gaat iets mee gebeuren.
1: Ja,
0: met die
1: vanaf
0: lijst.
1: 9 uur vanavond is die te zien op legacy.nl.
0: Prima.
1: Van ons en Moby. Groeten uit Leimuiden. Wij willen hem graag zien. Oh ja, dat was Ramon. En nog eentje, doen? Nog eentje.
0: Ja, heel graag.
1: Ja, de prakweggeboerd ASAP. En nu wil ik er deelnemen op de socials om jullie te steunen in dit geweldige gebeuren.
0: Ah.
1: Diehard fan van Legacy sinds gisteren. Goed. Vooral van de House History 333. Fantastisch.
0: Hoe leuk is dit?
1: Hartstikke
0: dank. Als ik tegen jou zeg, we gaan nu een plaat draaien van René en Lex. Dan zeg jij dat helemaal niks. Hè?
1: Nee.
0: René en Lex?
1: Nee.
0: Oké, René van de Weide en Lex... Van Koevoorden. Ik ken ze allebei al jaren heel goed. En zij zijn de mannen achter de plaat die je nu gaat horen. Op 19 Atlantic Ocean. Waterfall.

0: hoor ik daar? Hoor ik het goed? Hoor ik het nou goed? Hoor ik daar weer het rave-alarm?
1: Ja hoor, ja hoor. Lekker man.
0: Het rave-alarm gaat hier al sinds gistermorgen, een uurtje of negen. En nu ook nog steeds in het laatste stukje van de House History 333. Je hoorde nummer 18, The At The Villa People and Open Your Eyes. En daarvoor Atlantic Ocean and Waterfall. En die stond op 19. 17 komt eraan. Eerst nog eventjes een leuk berichtje uit de wereld van de socials, hoor ik net van de regie.
2: Ja, je zou bijna een zielig muziekje moeten instarten, want
0: nee,
2: dat hebben we natuurlijk hier niet.
0: Ga ik niet doen.
2: De tekst is, jullie mogen niet stoppen dadelijk. Denk eens aan al die tere house zieltjes in België en Nederland die straks in de black hole gezogen worden als de lijst voorbij is.
0: Dit is een aanval op ons geweten, begrijp ik.
2: Ja, ja.
0: Nou, dat is wel gelukt.
2: Ja, ik hou het hierbij goed.
0: Ik voel me echt heel schuldig. Als ik zo meteen, als de show afgelopen is, naar huis ga, dan voel ik me echt schuldig. Want ik had ook nog daar kunnen zitten en de mensen een plezier kunnen doen om ze uit die black hole te houden.
2: Maar, na 9 uur gaan we nog 12 uur door in de herhaling van vandaag.
0: Precies.
2: Dus dat maakt het toch een beetje goed.
0: Precies, ja. Dus mocht je vandaag hebben gemist, niks aan het handje. Zo meteen gaan we nog even doen alsof het weer vanochtend 9 uur is. Dus eigenlijk zou je nog de hele nacht kunnen doorhalen en verder genieten van de House History 333. En als je hem niet in één keer begrepen hebt, is ook handig, dan kun je ook nog een keer luisteren. Dat is toch handig?
2: Ja, toch?
0: Ja, dat dacht ik wel, ja. Oh man, het wordt steeds spannender. Dit is nummer 17. The Prodigy. Ach, meneertje Flint. We missen je nog steeds.

steeds gaan in de handje van omhoog en vullen de dansvloeren zich met een bloedgang. Nummer 16 in de House History 333, dat was Camisra, Let Me Show You. En 17 hoorde je ook nog de Prodigy en dat heerlijke Firestarter. Komt de Prodigy nog een keer voor in de lijst? Ja, het zou zomaar kunnen. Dus mijn manier om erachter te komen, blijf luisteren nog ruim een uur en dan weet je wat er op 1 staat in House History 333. Dit is nummer 15 uit 1988.

0: Deze ultieme trip down memory lane.
1: De vetste anthems uit meer dan 35 jaar house music.
2: The House History 333.

0: ik zeg dat tegen Joey. Wat een snelkookpan is dit, hè? Oh, ja, het zijn van jouw favorietjes uit de lijst, hè?
1: Zet die microfoon schuif dicht. Nog heel even.
0: We moeten door. Nou, we moeten heel hard zijn. We moeten precies om 9 uur klaar zijn van de regie. Die zijn heel streng. 14 staat hier in de lijst. En terecht ook de Cherry Moon Tracks en de House of House. Akkoord hier nog nummer 15. En dat was natuurlijk Technotronic en Pomp Pop the Jam. Man, ik moet het nu gaan zeggen. Het doet me pijn ook. Nog maar een uurtje.
2: House begon in Chicago en veroverde de hele wereld. House history.

op het label van Michel de Heij. Een half jaar lang hadden zij hem alleen Michel en Jeroen. En Jeroen had er geen enkel vertrouwen in. Die was helemaal niet tevreden over deze track. Nou, we weten allemaal hoe het afgelopen is. Jeroen Verheij als Grooveyard. We kennen hem natuurlijk ook als Secret Cinema. Dat was nummer 11 in de House History 333. Je hoorde Mary Go Wild.

man stond op te treden, ergens in Europa. En dat er een gat zat in het podium. Hij viel daardoor heen. En hij heeft echt in levensgevaar in het ziekenhuis gelegen. Maar gelukkig is hij 100% hersteld. Dat vind ik wel een mooie berichten. Dat was Paul van Dijk en Foreign Angel. Op 9 in de House History 333. En op nummer 10, de opener van onze top 10. Faithless en Insomnia. En dit is nummer 8. The Age of Love. The Age of Love. In the House History 333 of Legacy. En RGR. Dance. We zijn bijna bij de nummer 1, mensen. Voelen we al een beetje spanning, ja? Zo meteen ga je te horen om 5 voor 9. Wat er op 1 staat. The Age of Love. Zet hem maar eens even lekker hard, joh.

Ik krijg net een appje. Heeft de DJ een romantische bui? Zeker wel. Wat een lekkere love song blijft dit toch, hè? Ach, man, man, man, man. Heerlijk. 7 in de House History, 333. Jones en Stephens en Nem, The First Rebirth. Nou, ik voel me als herboren.

0: achternaam noemen, dat doe je graag.
1: Charlotte de Witte.
0: Charlotte de Witte, ja. Dat was trouwens de best verkochte houseplaat van 2024, dat moet ik zeggen. Wat, je had nog een heel grappig berichtje, want ja. Er zijn problemen. Er zijn problemen.
1: Ja, echt, ja. Bericht van Sunny. Ik heb namens de geheel nieuwe en uitgebreide House History 333 fanclub de Stichting Correlatie al gebeld. En gewaarschuwd voor de stroom aan hulpverzoeken die als we dadelijk massaal in het zwarte gat naar deze tweedaagse climax gezogen worden als het voorbij is, geheid op gang gaat komen. En maar dat... voor jullie betekent dat... dat het een groot compliment is.
0: Ja, ik hou ervan. Dit is toch een mooi stukje tekst, mensen. En dat allemaal in één adem. Hoe doe je dat nou weer?
1: Als de ACO Literatuurprijs toch bestaat?
0: Het is zo mooi dat je...
1: voor jou. Ja.
0: Je ziet iemand een tekst voorlezen en je ziet hem langzaam blauw aanlopen. Dan denk ik, oh, dat is niet goed.
1: Punt en komma's, ja.
0: Je hebt het gehaald, heel goed. Mensen, nog 6 anthems. En dan zit hij erop, de House History 333. En wat hebben jullie ons goed gesupport, zeg. Weet je, ik ga jullie gewoon belonen. Nummer 6, CLS. En ik heb een vraagje. Can you feel it?
2: Can you feel it?

ik sta hier ook af te tellen hoor. Zeker de platen, maar ook een blik gericht op de klok. Zoveel tijd hebben we er ook niet meer. Het is bijna klaar mensen met alweer de tweede editie van de House History 333. Je hoort nummer 5.

0: The Prodigy en Smack My Bitch Up op nummer 2 in de House History 333. En nu wordt het echt spannend, want er zijn er nummer 2 over. We hebben er 331 gedraaid. Echt, er liggen er nog 2. Spannend toch?
1: Jazeker, ik heb trouwens net hier een uitgelekte boodschap gekregen. Ze zijn erachter wat de nummer 1 is.
0: Echt waar?
1: De rode schoentjes.
0: Als dit niet het goede antwoord is, hoor je nu een alarm. Dat is niet het goede antwoord dus.
1: Nee.
0: Maar welke is het wel? Ja, dat zeggen we nog even niet. Maar geeft een paar minuten en het gaat er zeker wel gebeuren. Dan ga je horen de absolute numero uno in de tweede editie van de House History 333. Ja. Als je weet dat deze op 2 staat, zou je misschien kunnen weten wat er op 1 staat. Maar ja, garantie tot de deur, hè? En verder niet. Dit is nummer 2. Extreme Tracks.

0: sorry, maar dan heb je toch echt heel ver geschopt als artiest. Als je op nummer 2 eindigt in de House History 333, dan ga je gewoon lekker. En dat geldt natuurlijk voor Extreme Tracks en Final Fantasy. Goed, ik heb een soort dankwoord voorbereid. Nou ja, voorbereid. Ik heb een paar namen op een A4'tje geschreven. Veel meer is het niet terecht, moet uit het bolle boosje komen. Maar ik heb wel de indruk dat Joey nog wat leuke berichten heeft van de andere kant van de dag.
1: Ja, er komt gewoon van alles binnen. En ja. het gaat zo hard te komen. Echt gewoon tientallen berichten per
0: minuut.
1: Ja, gewoon per seconde. Het gaat maar door.
0: Dankjewel.
1: Als je kijkt dat we dit voor het tweede jaar doen. Vorig jaar waren we nog bleu en net nieuw. En alle, ja, duizenden berichten zijn binnengekomen deze twee dagen. En dat is echt...
0: Niet normaal.
1: Ja, fantastisch.
0: Niet normaal.
1: Kippenvel, echt waar.
0: Nou, iedereen die ons heeft ondersteund en eigenlijk ons op die manier een beetje in leven heeft gehouden. Hartelijk dank daarvoor. Het is nu tijd voor de officiële aftiteling van de House History 333. Here we go. Wat een ongelooflijk mooie twee dagen. Wat hebben we genoten van, om te beginnen, jullie, de luisteraar van dit fijne radioprogramma. Jullie hebben ons, nou ja, geapplaudisseerd. Jullie hebben ons gecomplimenteerd. Er was geen fout woord te bekennen in alle reacties. Hartelijk dank. Dan het DJ-team. Dat was ook zeer de moeite waard. Björn van Zundert. Dave Donkervoort. Vince Tjolle. Joey Kooivoets.
2: Hey.
0: Wil jij mijn naam even noemen?
2: Erwin van der Bliek.
0: Heel goed. Hemmo de Vries, hartelijk dank voor alle hoesjes, alle nummertjes in beeld. En alle andere technische werkzaamheden. En natuurlijk het ritje naar McDonald's. Dan Eva, hartelijk dank voor 10 liter currysoep. Wat?
1: En hij is op.
0: 10 liter currysoep. Mark Holemans van RGR Dance. Ook jij ontzettend bedankt voor deze heerlijke samenwerking. En ik geef je op een briefje.

samenwerking herhalen. En nou maar hopen dat jij er ook zo over denkt. En als allerlaatste wil ik bedanken al onze fans in de Discord-groep. Want die hebben even van zich af geblaard zeggen hoe gaaf ze het vinden. Dat was echt indrukwekkend. Ik zou willen zeggen, applausje voor jullie! Ja! En dat is dit het moment. Dat is dit het moment om jou te laten horen wat volgens ons de allergaafste house-rammer is van de afgelopen 35 jaar. Zowel in België als in NL was dit en is dit nog steeds een ongelooflijk anthem. Dit is de nummer 1 in de House History 333. Push en Universal Nation. Ik ga met een grijns het gebouw uit zometeen. En ik dank iedereen voor een waanzinnig hemelvaartweekend. We love you.

0: Er wordt al gelijk druk geroepen op Discord. Blijft
1: History 333.
0: Het Dominator soundje is natuurlijk ook wel zo. Nine is a classic, dat was Ace the Space. Dat is lekker wakker worden op deze mooie vrijdag de 15e van mei. Het is gewoon weer lekker rammen met de House History 333. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je ook samen met ons wakker wordt op deze vrijdag. En ja, we hebben heel veel platen te draaien, dus we gaan gewoon snel door. Bakje koffie erbij en genieten van die platen. En ik vind het leuk als je laat weten dat je luistert, ook op deze vroege ochtend. 9 uur geweest, dus het kan prima. Je kan ons een WhatsAppje sturen. Dat doe je via 0651395139. WhatsAppje 0651395139. Laat weten dat je wakker bent. Laat weten dat je luistert. En wat ik ook leuk vind om te weten is waar je luistert. Want de reacties kwamen gisteren echt uit het hele land. En natuurlijk ook uit België, want we zenden live uit via legacy.nl, via DAB+ in de hele regio Haaglanden.

0: speed seduction in the magazine. Endless pleasure in limousine. In the back shakes a tambourine. Nicotine from silver screen. Speed seduction in the magazine. Endless pleasure in limousine. In the back shakes a tambourine. Nicotine from silver screen.
1: Felix de Housecat op 169 en Silver Screen. En ja, zo meteen gaan we eens even kijken wat er allemaal binnenkomt in de box. Want er zijn allemaal leuke berichten al die binnenkomen.

0: Nummer 167 in de lijst, DJ Jurgen. En Better Off Alone. Ja, ik leerde de man jaren geleden kennen.
1: The House History 333.
0: Even met, een beetje met knopjes spelen. Nee, ik leerde hem jaren geleden kennen.

tweede Hemelvaartsdag. Bestaat dat? Nou ja. In ieder geval staat een flink ontbijtje met spek klaar. En de radio staat aan voor de houseknallers van de House History 333. Superleuk. Simone, ja, dat is er ook eentje. Het spijt me echt, schrijft ze, maar ik ben gewoon een grote house nerd. Ik heb me vandaag ziek gemeld voor werk. Ik wil er niets van missen. En op kantoor gaat steeds de telefoon. En ik heet dus eigenlijk niet Simone. Dat begrijp ik. Reinoud...

Het is toch lekker als je erover nadenkt dat we vandaag nog 164 platen door de radio moeten duwen. Dan hebben we een mooie uitdaging, maar ik weet zeker dat het gaat lukken. Dit is de House History 333 met alleen de beste plaatjes ooit gemaakt. We gaan lekker dat housegevoel terug in de radio brengen vandaag nog met nu nummer 164. The Higher State of Consciousness, ook dat gebeurde destijds. Hier is Josh Wink.

Four Kings op nummer 163 in de House History 333. En up to no good. Lekker dat je erbij bent. Dit is de mooiste en de fijnste lijst. We gaan zometeen weer even wat de dingetjes doornemen die binnen zijn gekomen in de WhatsApp en in de mailbox. Er komen zoveel leuke reacties binnen. Eerst even een bakkie koffie. En rank 1, Such is Life.

0: trance plaatjes horen in de lijst. Such as Life, dat was rank 1 in de House History.
1: The House History 333.
0: Hey Bjorn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent er ook weer bij.
2: Ja, er is koffie, ik ben zo blij.
0: Ja, je lekker cappuccinoetje. Dat is één ding waar als je hier in de studio komt waar je echt niet over kan klagen. Dat is de grote espresso machine met de heerlijke koffie, toch?
2: Heerlijk, ja, heerlijk.
0: Hey, weet je wat ik leuk vind? Er wordt genoeg gediscussieerd op internet leuk ook vooral. En er werd alweer gevraagd, komen zo meteen de Vlamingen ook weer?
2: De Vlamingen.
0: Ze zijn binnen, ja.
2: Ja, ze komen.
0: Ja, heel leuk. Ja, maar jij komt vanuit de regio Antwerpen, hè?
2: Klopt.
0: Ja, druk in de verhuis, zei je.
2: Ja, maar het zijn de laatste loodjes.
0: Ja, oké. Okay. Dus hadden ze wel legacy op staan, de bouwvakken?
2: Uiteraard. Ja, we hebben ze gisteren opgevoed.
0: Geen keuze.
2: De juiste muziek of je komt vandaag niet werken.
0: Ja, precies. Hey, leuk, jij bent er zometeen vanaf 10 uur bij. Wat voor platen ga je draaien?
2: Spannend. Ik heb gisteren eens aan het kijken geweest van wat er allemaal mogelijk was. Maar ja, ik ben een beetje afhankelijk van hoe snel jullie plaatjes draaien. Dus ja.
0: Nou, we moeten door. Goed dat je het zegt. We moeten door. Ja. Nee, zoals gezegd, we moeten er echt nog heel veel doorheen duwen. Maar zoals het er nu uitziet, we komen echt al uit straks om 9 uur. En ja, dan is het weer afkicken natuurlijk. En dan moeten we weer een jaar wachten voordat we weer mogen. Moeten we dit niet gewoon 2 keer per jaar gaan doen of zo?
2: Ik heb gisteren zoiets gehoord.
0: Ja. Roep het niet te hard, hè, want ze luisteren mee. Oké, als je meeluistert, laat het weten. 06-5139-5139, dat is het telefoonnummer van de WhatsApp. 06-5139-5139. Mocht je luisteren vanuit België, dat kan natuurlijk, want we zenden ook live uit via RGRFM in de grote regio Brussel, Leuven, Vlaams-Brabant, Limburg. Waar niet eigenlijk?
2: Wereldwijd overal.
0: Ja, zo is het. Legacy.nl. Laat weten dat je luistert. +31-6-5139-5139 via de WhatsApp. Zometeen heb ik nummer 160 voor je. De Blue Lagoon. Let the music hypnotize you. Die Blue Lagoon. Die hoor je later trouwens ook nog. Eerst 161. Chanel. Here's Work That Body.

0: Adam in the House History 333 en Let the Music Hypnotize You. Hij komt er later dus ook nog voorbij met The Sweetest Dream natuurlijk. Ja, Bjorn. Ja. Er komen leuke berichten binnen, want jij was vroeger natuurlijk de grote man van C-Dance, de radiozender.
1: Een van de grote mannen.
0: Okay. C-Dance was een radiostation dat in Vlaanderen destijds in de jaren 90 100% marktaandeel had onder de jongeren ook, hè?
1: Ja, klopt. Ja. En de langste luisterduur naar het schijnt, volgens een onderzoek. Ja. Lang geleden.
0: Ik kom zelf uit Roosendaal, woonde op de grens, echt op de grens bij SM België, dus ik ben opgegroeid met C-Dance. Dus ik heb eerder wel eens gezegd, ik luisterde vroeger naar jou. En ik vind het leuk dat jij dan nu hier in de studio zit. Op
1: Maar het is ook
0: 30 jaar
1: leuk.
0: Later, hè?
1: Het is ook gewoon leuk.
0: Ja, super gaaf, super gaaf. Hey, en dan kwam er een berichtje binnen van Roland. Die schrijft over: ik ken jullie nog van C-Dance van de Boutjes en Moertjes Party.
1: Wel, heel kort. Ja. U had altijd een insteek nodig om iets met een party te doen. De muziek die was duidelijk, dat was de C-Dance muziek. Maar je moest een thema hebben. En kwam op het lumineuze idee van een berg moertjes en boutjes te bestellen. En iedereen die naar de party kwam, de dames kregen een boutje, een boutje. En dan mochten ze, in de High Street was dat, naar elkaar op zoek gaan en kijken of dat het paste. Want het waren allemaal
0: 30 seconden vanaf nu.
1: Allemaal verschillende formaten waren het. En dan mochten ze, het was een soort van veredelde party voor vrijgezellen.
0: Zo'n speeddate.
1: Ja, ik stel me de vraag of dat daar eigenlijk koppels zijn uitgekomen die nu getrouwd zijn.
0: Ja, mochten er mensen zijn toevallig die luisteren die naar de boutjes en moertjes party. Wat zal het, 96, 97, 98 dus?
1: Ik vermoed 98.
0: Als er nog boutjes en moertjes bekend zijn die luisteren naar de House History lijst, laat het maar weten. We gaan nu naar nummer 159. TC 1992. Dit is de Funky Guitar.

0: Nou, zij deden ook wel een verschillende decennia mee, de Gypsy Man. En ineens kwamen ze jaren later met dit bijzondere liedje, Barbara Battiri, op nummer 158 in de lijst. Dit is de House History 333. En zullen we even gewoon de schoenen uitdoen en de radio hard en dansen, want het kan. Was dit trouwens dat in DJ Eve?
1: Klopt.
0: Ja, toch?
1: DJ Eve Remix.
0: DJ Eve Remix, ja. Het is Soeskind op nummer 157, Radio Hard en House Hakken. Dit is...

0: nummer 155.
1: Ultimate Seduction.
0: Nou, je hoeft bij deze ook niet meer af te kondigen.
2: Ja, precies. Het is bijna 10 uur. Dit is de House History 333. En ik heb even drie platen achter elkaar gedraaid. Ik was lekker aan het kletsen. Ik heb een bericht

0: Ik weet niet, het is...
1: We laten het weten.
0: Wil ik het weten?
1: Ja, precies. Nou, er kwamen nog veel meer andere gave platen voorbij. Onder andere op nummer, ik moet even snel kijken waar het was. 157, Dream Your Dream. Mensen die dat zeggen, ik heb dat in mixjes gehoord. En ik weet nog goed welke platen ervoor kwamen en erna kwamen. Ja, dat was vroeger, hè. Je had allemaal van die gave dingen die weer terugkomen. Het borrelt weer boven. Het is gewoon gaaf. De jaren 90 komen terug. Tijdens de House History 333. Als je laat weten dat je luistert, dat kan de hele dag. Via de WhatsApp 06-5139-5139. Als je luistert in België, want we zenden ook uit via RGRFM, dan kan dat via +31-6-5139-5139. En dat is nou ook weer het mooie van die muziek en de house en de discotheken waar we vroeger heen gingen. Het maakte niet uit waar je vandaan kwam, als je er maar gewoon bij was. En dat gevoel hebben we vandaag weer in de radio. Laat weten dat je luistert. Zometeen na 10 uur. Ja, het is vroeg. Bakje koffie. Ben je er klaar voor?
0: Ja, met nog een extra bakje koffie komt goed.
1: Nou, dan ga ik voor je regelen. Ik heb 154 nog voor je. Het is Laurent Garnier en The Man with the Red Face.

0: Op 153 in onze lijst, de House History 333.
1: De House History 333.
0: Je mag gerust zeggen dat trance dance van de bovenste beste Belgische plank is. Wie was er ook weer al voor verantwoordelijk voor die dingetjes? Wel, dat was niemand minder dan Reggie Pinkston. Jawel, die van Milk Incok, Nico Parisi en Steve Spaceman. Ze scoorden een dikke hit in het einde van de jaren 90. En begin 2000 deden ze er ook nog een paar bij. Ze scoorden vooral zeer goed in discotheken zoals Atmos. Dat trouwens ook op het Atmos label. Die platen van de Aqualords en Witches en ook in Illusion, de bekende trance discotheek uit de 90s en de Zero's, scoorde dat nummer ook zeer goed. Een echte culthit is het geworden, die Aqualords en Witches. Natuurlijk mega populair dankzij het stemmetje wat daarin gebruikt werd. Zo, we zijn vertrokken. Richting 1 uur neem ik jullie mee verder in de lijst. Ben nu op 152, Stretch en Vern.
1: Dit

0: Voor een Nederlandse house was, was er een new beat, wat zeer populair was in België. En Cubic 22 was eigenlijk een new beat formatie.
1: The House History 333.
0: Ja, daar zaten niet de minst in. Onder andere Serge Ruijmakers maakte daar deel van uit. En ook Danny van Wouwen. Je moet die mensen maar eens een keer online gaan opzoeken. Waren origineel dus new beat pioniers, werd er gezegd. En in 1991 schoorde ze een dikke hit met The Night in Motion. Dat vonden we terug op onze lijst. Dat op nummer 151. Ja, goedemorgen. Ik heb meer koffie nodig. Waar is Joey als je hem nodig hebt? Waar is de koffie, verdorie? Zodat we een beetje wakker blijven. Ja?
2: Oh, ik dacht dat je zei, waar is Joey wanneer je hem nodig hebt?
0: Koffie.
2: Oh, koffie. Ja, dat komt op hetzelfde neer vandaag, toch?
3: Ja.
2: Ga ik regelen.

Marshall Jefferson and Solardo. Marshall is uit de Verenigde Staten afkomstig. De man die de Piano House heeft ontdekt of heeft gelanceerd, zeg maar. In de jaren 80 zeer populair en ook de 90s. En uiteraard waar al die house tunes toen in der tijd vandaan kwamen, uit Chicago uiteraard. Van Amerika terug over naar het prachtige Nederland. Dat met onze grote vriend Olaf Bazowski. In de 90s deed hij het een en ander in de Zero's, scoorde hij ook wel wat hits. En dit is daar een prima voorbeeldje van op 148, The Waterman.

0: House History 333.
1: Lekkere zomers. En zo is het 10:55 geworden. Ja, ik heb even de technische dienst erbij moeten halen, want er is een plaatje uit mijn playlist verdwenen. En ik geef het eerlijk toe, het is volledig mijn eigen fout.
2: Oh.
1: Er was net gezellige koffie binnengekomen. En ik dacht bij mezelf van, zo gefocust op de koffie. Ik druk hier op een knopje en dat heb je altijd als Björn veel knopjes ziet. Knopjes en schroevendraaiers in een radiostudio, hebben we het er net toch over gehad, dat is zeer gevaarlijk. Ja. Durven er wel eens rariteiten gebeuren. Maar even kijken, Olaf Bazowski heb ik net gehad. Ja, de Waterman. Maar wat heb ik nu net weggesmeten? Even kijken.
2: Helemaal niks.
1: Helemaal niks?
2: Nee.
1: Oké, goed, prima. We hebben het opgelost. Prima, het is tijd voor nummer 147, Victor. En Farley Jackmaster Funk. Love can turn around, wel. Ja, het lukt, het lukt. In België zeggen ze dan, en waarschijnlijk in Nederland ook, de techniek staat voor niets.

0: Met dit op 147 Folly Jackmaster Funk. Hoeveel house, Chicago house platen kan je in een lijst hebben? Er is echt waanzinnig veel gemaakt. Love Can Turn Around was dat. Ja, we waren hier eigenlijk gisteren en vandaag al een beetje aan het... Ik ga het een discussietje noemen. We hebben over deze Charlotte Witte en Age of Love.
1: The House History 333.
0: En de woorden zijn nog maar niet koud. En blijkbaar gaat er het een en ander helemaal los volgens onze redactie op internet. Op bepaalde fora.
2: Ja, precies. Op Discord wordt al dagenlang meegepraat over de House History. Daar zijn we heel blij mee. En op het moment dat Charlotte Witte ingestart wordt, gaan er eigenlijk 40, 50 berichtjes. Nee, niet deze plaat, niet deze plaat. En de ander zegt, ja, maar dit is een plaat op zich. En ik denk dat beide groepen wel gelijk hebben. Maar ja, het feit dat ik hem hier voor me heb. Ja, persoonlijk, ik vind het inderdaad een nieuwe uitvinding van deze plaat. En als ik dan... En nu ga ik mensen misschien boos maken. Maar ik vind hem beter zelfs.
0: Ja, hij is natuurlijk volledig in de tijdsgeest van,
2: dat
0: van
2: is het.
0: Nu.
2: Dat is het.
0: Vroeger noemden we dit trance. Tegenwoordig is dat melodic techno of techno. Ja,
2: ja.
0: Tijden veranderen.
2: Het is gewoon een nieuwe sound. Ik denk dat zij die nieuwe sound ook wel een beetje geïntroduceerd heeft. Die techno sound.
0: Ja.
2: En dat richting het soort van commerciëlere getrokken heeft ook.
0: Ja, en ze heeft dat goed gedaan.
2: Ja,
0: ja, absoluut.
2: En ik vind het origineel ook heel goed. Hè, dus even,
0: maar je moet ook eerlijk toegeven, als de baslijn telkens terug invalt in deze nieuwe versie, dan...
2: Kippenvel, ja, echt kippenvel.
0: Even
2: ja.
0: Het haar, waar het ook allemaal is, het gaat gewoon even recht staan op dat moment.
2: En als je Charlotte Witte dan nog bij ziet, nou, dan is het extra kippenvel.
0: Dan is het compleet voor jou.
2: Ja, voor mij is het compleet. Ja, laat maar komen. De schuitjes en zo.
0: Dit is 145 Left Field, Not Forgotten in the House History 333.

0: Ik kan mij dit nummer levendig herinneren. Als je dat als DJ inmixte en het viel in, dan ging heel de club helemaal los. Uit Nederland afkomstig deze Randy Katana, zijn echte naam. Hij klinkt een beetje Duits, dus ik denk dat hij ook wel de Duitse roots heeft of zoiets. Want als je Randy Ruhe als achternaam hebt, vermoed ik dat er ergens ooit iets in de levenslijn Duits is geweest. Ik zal het dan zomaar stellen. Bekende trance en tech trance DJ. We moeten toegeven, de 90s qua dance, dat was zeer Belgisch. Maar in de zeros heeft Nederland het toch wel voor een groot deel overgenomen. Randy Katana is een van die mensen, tezamen met nog een hele hoop andere bekenden. Denk maar aan Marco V. Tiesto. Ja, het lijstje is immens. Toch een klein beetje Belgisch, maar eigenlijk uit de UK afkomstig. Dat is Armand van Helden. En die staat ook in onze lijst op 143 met de Funk Phenomena.
1: The House History 333.

0: afkomstig Fatboy Slim. Ja, de man die in de jaren 90 een hele danscultuur heeft opgezet. Een beetje op zijn manier, big beat, house, breakbeats en ja, ook een beetje rock-invloed. Het moest allemaal niet zo voor de hand liggend zijn voor deze man.
1: The House History 333.
0: Je vond hem terug vandaag bij ons in de lijst op 142. Ik stel me de vraag of wat je misschien nog hoger gaat tegenkomen, hè, met de Rockefeller Shank of Praise You. Je weet het maar nooit, al zijn die nummers misschien wat commerciëler. Ja, het is altijd een vraagteken. Ik ga het jullie natuurlijk niet vertellen, want ik heb die lijst hier liggen, maar dat houdt het toch zo spannend en zo leuk uiteraard. Krijg je ook wel wat reacties binnen, onder andere uit Rotterdam van Teun. Ik heb de House History vannacht ontdekt toen ik in de auto in Leuven reed. Oké, hij is uit Rotterdam en hij reed in Leuven rond. Kijk, apart, speciaal. Gaaf dat jullie nu doorgaan met de lijst. Tot hoe laat is de uitzending? Wel, we gaan nog door tot en met 9 uur vanavond. En gaan we hem dan nog eens opnieuw uitzenden vanaf 9 uur? Of gaan we dat niet
2: doen? We gaan hem vannacht ook herhalen, ja.
0: Kijk, een overdosis House History 333. Valerie heeft ons een berichtje gestuurd. Vroeger in de clubs, we hebben het vaak licht zien worden op deze beach. Soms zou ik best wel weer eens zo'n weekendje als toen willen beleven. Maar ja, tegenwoordig, drukke baan, kids. Dus daarom gewoon de radio lekker hard en genieten van de lijst. Groot gelijk, Valerie. Yvonne uit Den Haag, die heeft een heel ander verhaal. Die heeft over een compleet andere boek gesmeten. Ik vind het wel een beetje speciaal eigenlijk. Mag een romantisch berichtje ook? Nou, we spelen graag het eenzame hartenbureau als het nodig is, maar daar gaat het in dit geval niet over. Ik leerde in 1992 een jongen kennen tijdens het uitgaan in de Roxy. Bekende club uit die tijd uiteraard, zoals de It bijvoorbeeld ook. We kwamen daar bijna wekelijks en hij was er dan ook. In die tijd was er geen social media, dus ik keek dan altijd uit naar dat moment om hem weer te zien. Ja, zo ging dat toen in de 90's. Hè. Die jongen die bleek Pieter te zijn en ondertussen zijn we 35 jaar verder en 4 kinderen trouwens ook nog in. Nog steeds getrouwd en we moeten toegeven dat laatste, dat is het unicum. Ja. Nog altijd getrouwd, ja, jullie hebben elkaar perfect gevonden en dat in het nachtleven. Het mag ook eens een keer gewoon meezitten, vind ik dan. Ik had het over de Zero's en Nederlandse grootheden. Wel, dit is er zo eentje, Marco V. en Simulated.

0: minder. Ik ga het eens een keer opzoeken, want ik er nog ergens iets van vind, een fragmentje. Dan kom ik er straks wel op terug. Het is bijna 11 uur geworden. Het eerste uurtje van mijn bijdrage hier. Voor de House History 333 zit er zo goed als op. Maar we gaan ook samen door tot 1 uur en nog tot 9 uur vanavond. Want dan wordt de nummer 1 natuurlijk bekendgemaakt, hè.
1: House begon in Chicago en veroverde de hele wereld. House History. 333 tracks die de dansvloer.

0: uit Duitsland afkomstig, DJ Hooligan of Dahul natuurlijk op 139 in onze lijst met Meter at the Love Parade.
1: The House History 333.
0: Ja, uiteraard het themasong van de 90s van The Love Parade in Berlijn uiteraard. Maar dat nummer is volledig crossover gegaan, want het werd zelfs op MTV gedraaid. Ja, en bekeken dan uiteraard ook. En dan niet alleen, het werd zelfs gebruikt voor sportmanifestaties. Gewoonweg, ja, crossover heet dat. Het plaatje eigenlijk op vinyl uitbrengen, een clubhit scoren en dan jaren later, of best een jaar later, echt ook op de radio worden gedraaid. En zo ging dat vroeger in de 90s, want ja, muziek werd eerst in de clubs ontdekt en dan op vinyl gedraaid. En dan achteraf, als daar een grotere platenfirma bijvoorbeeld ja, iets in zag, dan werd dat ineens uitgebracht en dan werd dat ook een radiohit. En dus die Dahul is daar een prima voorbeeld van uit 1997. Met zijn Meter at the Love Parade, iets of 11. Welkom in een nieuw uur van de House History 333.
1: 333 tracks die de dansvloeren vulden. Die jou compleet uit je panty lieten gaan. Dit zijn twee dagen lang de beste beat ooit gemaakt. The House History 333.
2: 1975, we brought you an album.

137 in de lijst. Sia staat hier met ons eigenlijk Different Gear, die ervoor zorgde dat Sia een hit scoorde. Een danshit, zegt door mij, met deze Drink to Get Drunk. Ja, waarvoor anders? Ja, voor het plezier en voor een beetje los te komen en dingen te doen waar je misschien soms de dag nadien ook wel een beetje spijt van had. Maar goed, ja, dat waren de 90s en de zeros. Bestaat dat vandaag nog? Je mag het wel laten weten, hoor. Je kan dat laten weten via de WhatsApp van Legacy en RGR Dance. 06-5139-5139 vanuit Nederland. Vanuit België plus 31 65139-5139. Mailtje sturen, dat mag je ook altijd doen naar info@legacy.nl. Mag het even wat gestoord zijn? Mag het even vooruit gaan? Oké, we hebben een deal. Op 135 zometeen de Digital Express en de Club. Na deze Joy Kitty Conti en de Joy Energizer.

Ja, dit waren ze in de jaren 90. De heksenloze beukers. Ja, waarom zeg ik dat? Wel, geef maar toe toen je het in de auto had opstaan. Of op je slaapkamer of eender waar. En er kwamen wat mensen bij staan van bepaalde leeftijd. Je ouders bijvoorbeeld. Die zullen daar wel opmerkingen over hebben gemaakt. Over zoiets als deze Digital Express en Welcome to the Club. Maar we riepen dat allemaal met plezier mee in de club als het voorbij kwam. Welcome to the Club. Even kijken, daarmee zaten we op nummer 135 in onze House History. 333 op deze vrijdag tot en met 9 uur. Welcome to the Club. Alleen maar de lekkerste House Classics, Club Classics. Speciaal voor jou geselecteerd. We blijven nog wat in de jaren 90 hangen met... ja, ze noemden dat in der tijd eigenlijk early rave. Een Eurotrance of retro house. En ja, die retro house moeten we toegeven. Daar zijn de Belgen toch wel een klein beetje mee voor verantwoordelijk. Dit is ook Belgische muziek trouwens van Ransom. Getiteld My Dance. En in Nederland zal het misschien wel beter bekend zijn... dankzij de remix, jaren later, van Ferry Korsten. Maar daar kiezen we dus vandaag niet voor. We gaan likken voor het originele uit de 90s. Ransom en My Dance. En zometeen is er ook Snap met Rhythm is a Dancer. Op 133, jawel, die nummer 1 hit uit het begin van de jaren 90. Hij komt er zo meteen aan hier in de House History 333.

zit weer 333 vol gas vooruit. En dat op RGR Dance in België en op Legacy in Nederland. Met de Darude op 132 en Sandstorm. Daarvoor Snap blijft een legendarische tijdloze dansplaat. Al is het zo commercieel als dat het groot is. Rhythm is a Dancer en Snap in onze lijst. Heeft u een schakelaar om het licht te bedienen bij de hand? Kan het zo'n beetje snel knipperen? Dan mag je al wat gaan oefenen. Want straks op 130 hebben Green Velvet voor je klaarstaan met Flash. Maar eerst gaan we het een klein beetje rustiger aandoen. Het is echt een nummer typisch voor de Zero's. Als het over dance gaat, voor mij dan toch wel. Ik heb het over Oxia op 131 in de lijst met Domino.

Curtis Jones is zijn echte naam. Green Velvet, zo ken je hem natuurlijk ook. Cashmere is onder andere ook een alter ego van hem. Zoals ook Gail Vogt. En hij komt ook uit de US, uit Chicago. Ja, die mannen die kennen er daar wat van. Hè? Techno, acid, minimalistische grooves, bizarre hypnotische vocals. En hij kan dit ook helemaal live doen trouwens, hè? Deze flash van Green Velvet. Als je me niet gelooft, moet je maar eens een keer op het internet gaan zoeken. Op YouTube gaat je hem zeker en vast zien voorbij komen. Wanneer hij deze track instart, de microfoon neemt en zich volledig laat gaan. Hij is trouwens ook bekend voor zijn groene plukje haar, zijn de Green Velvet natuurlijk.

De lekkerste house en club classics van vervlogen tijden natuurlijk, hè, van decennia geleden. Je hoort hier allemaal in de House History 333 en Chunk Project met Control. Ja, dat is er wel eentje, hè, op 128 in onze lijst gestrand dit jaar. En ik tip hem toch wel een beetje voor de volgende editie, dat het misschien wel een top 100 gaat worden. Ja, dat zou wel kunnen. Het is vrijdag, je luistert naar de House History 333 in Nederland via Legacy, in België via RGR Dance. Fijn dat je erbij bent. We gaan even samen een uitstapje naar Frankrijk maken. Wat denk je? Hè? Is dat een plan? Even naar Frankrijk met z'n allen. Ja, we gaan een manusje van alles krijgen. Want Thomas Bangalter van Daft Punk die zat hier onder andere achter. Samen met Alan Brax en Benjamin Diamond. Ze dus gebruikten een sampletje van een track van Chaka Khan getiteld Fate. Ik herinner mij van dit nummer dat ik het de eerste keer hoorde, gewoon het vinylplaatje. Ik wist van iets, we hebben dat geprogrammeerd in de tijd op de radio. En we kwamen dat achteraf tegen in de club in Lier in La Rocca. Een andere collega van de radio die je straks hier hoort bij ons, die vroeg erachter. Die zei van, wat is dit eigenlijk? Wel, Stardust, Music Sounds Better With You. Nou, en voor de rest willen we het er niet over hebben. Het is gewoon een immens dikke hit geworden in de clubs en op de radio. Bij ons in de lijst op 100.

Two Men Will Move You en Goodbye Thing. Op 126 in onze House History, 333. We kruipen stilaan naar die laatste 100 toe, dat is wel een feit. Zometeen ben ik er nog een uur voor jou tussen 12 en 1. Straks is er om 1 uur Vince. Om 4 uur is er Joey in de grote finale met Erwin Dier.

0: lekkerste club, retro en dance classics. Je hoort hier in de Retro House, de House History 333 op 124. Blue Lagoon in the Sweetest Dream.
1: De House History 333.
0: Officieel zeg ik goedemiddag, welkom erbij. Nog etelijke uurtjes te gaan hoor. Sowieso tot 9 uur gaan we door. De leukste classics voor jou. We naderen stilaan de top 100. Ja, het wordt spannend, het wordt leuk. Daar kan je van op aan. Ik heb onder andere in dit uur artiesten onderweg. Ik ga nog niet zeggen welke tracks het zijn, maar artiesten onderweg zoals Marco V, Monsieur Wazo, Push. En ook nog Itty Bitty. Is dat Boozy Woozy? Ja, we gaan dat straks wel werken of dat die mensen zijn. Blijf erbij, want nu komt er Tiësto voor jou met Traffic.

Je moet je voorstellen dat dit volledig underground was in de States. De band is afkomstig uit New York City, Dewey, Belgium. Beetje op het psychotische af, soms een donkere rave, acid erin, industriële sounds. Ja, gewoon de harde techno uit de 90s is dit, hè. Een beetje ecstasy erbij op 122 dus. Dewey Belgium en Energy Flash. Dit is Marco V op 121 met God.

0: volume knop maximaal en lekker meebrullen op deze God van Marco V. We moeten toegeven, eind jaren 90, begin 2000. Hij heeft toch wel het een en ander geproduceerd wat toch wel in deze lijst netjes staat.
1: De House History 333.

twee keer raden wat Bjorn heeft gedaan. Te veel knopjes, dan ben je wat kwijt. Nu moet ik echt een nummer gaan zoeken in de playlist. Want ik heb blijkbaar Disco's Revenge even gekild. Maar geen probleem, we lossen dat vanzelf op. Want we weten op welk nummer dat we moeten zijn. We hebben nummertje 118 nodig. Even scrollen tot we er zijn. Tom. Kijk hier, zou nummertje, wat zeg ik nu? 118, 128. Even zoeken hoor. Gusto, ja, die staat op 120, Jurgen. Dat lijkt er meer op. Even kijken. Die slepen we naar hier. En als we dan nu op de startknop drukken, ja, dan werkt het gewoon weer.

Het was 1999 en we waren allemaal weg van de videoclip met dat poppetje. Dat gele poppetje genaamd Flat Eric. De man achter deze track, Monsieur Wazo en Flat Beat, was Quentin Dupieux. Het grappige is, deze track beter gezegd, die is achteraf ook nog gebruikt geweest voor een reclame, een commercial op tv. Mensen van Levi's die hebben onze vriend Quentin nog een beetje rijker gemaakt. En die zal daar zeker vast niet over geklaagd hebben. Dat kan ik me slecht voorstellen. Het was achteraf wel een beetje voorbij met het succes voor de man. Hij heeft nogal wat tracks uitgebracht, maar het heeft nooit meer het succes gehaald als die Monsieur van zo zijn Flatbeat. Ja, ga die videoclip nog eens een keer online opzoeken. Echt hilarisch. We gaan nog eens even richting België met een serieuze retro classic. Dit is DJ Looney Tune Workstation.

0: Wat een heerlijke muziek. Afkomstig van een Belg. Mike is zijn naam. Beter bekend als Push natuurlijk. Hij is verhuisd naar de States. Hij woont daar al jaren. Komt af en toe wel eens een keer naar België. Heeft mij trouwens een jaar of twee geleden beloofd als hij terug in België is dat hij bij mij een keer op de barbecue komt. Ja. Heeft zichzelf uitgenodigd. Zo gaat het met artiesten, hè. Daarvoor ook van het Bonsai en Lightning label trouwens. Kreeg je nog muziek van DJ Looney Tune en The Work Station.
1: 2 dagen lang van 9 tot 9. Dit is de House History 333.
0: Nou, net zaten we in België. Nu zitten we terug in Duitsland met Roman Flügel. Ja, die achternaam. Ik stel mij dan daar vragen bij of dat daar ooit wel royalties of zo zijn moeten betaald worden. Hè? Ik weet niet in welke richting, hè. Maar als hij graag flugelde, is er één ding wel duidelijk. Af en toe had hij een vraagje. Hij heeft dat in een muziekje omgezet. De vraag was, kids nog? Dat heb je met flugelen, hè?

ook is het bij mij soms een spaarlampje als ik een bepaalde track in onze lijst zie staan. En als ik hem dan nog eens even beluister, dan denk ik bij mezelf van, oh ja, ja, die heb ik vroeger gedraaid, ja. Deze Fukumi is er zo eentje.

Op 115 in de lijst, de House History 333. Beluistert ons via Legacy Nederland en RGR Dance in België, meer bepaald regio Leuven-Brabant. En uiteraard daar ook online. Dit is 114 Sequential.

van jullie zit nog te wachten op Born Slippy. Nog een beetje geduld. We wonnen al terug op 113 Underworld en een 2 months off. En dit is 112 Itty Bitty. Get up!

was een Belgische discotheek ook, hè. De Confetti's waren dat en de Sound of Sea een eerste succes. De man achter de Confetti's was Serge Rijmakers. Ik had het al eerder over hem. Die man die heeft waanzinnig veel plaatjes gemaakt. En je zou het maar eens een keer moeten gaan opzoeken op internet. De lijst is te lang en als ik dat allemaal hier moet gaan vertellen, dan zijn we nog wel even bezig. Helemaal niet de bedoeling. Verder met de lijst hier. De House History 333, dit is 110. Storm en Storm.

had de naam Mayday en dit was de Mayday Anthem uit de 90s. Vonden we terug in onze lijst. Op 109 kwam van Westbam. Daarvoor ook nog op 110 Storm and Storm. Die top 100 die komt dichter en dichterbij. Gaat hem straks na 1 uur zeker vast horen starten bij Vince. Want hij is er straks vanaf 1 uur. Verder ook nog Joey die de lijst weer in de zet vanaf 4 uur. En de grand finale, als we het zo mogen noemen, die doet Erwin. Tot en met 9 uur, met wat geluk. Dan gaan we de nummer 1 alvast jullie richting kunnen uitsturen. Dit wordt mijn laatste richting 1 uur van Ricky L. En Born Again, blijf er hierbij bij RGR Dance, bij Legacy. Voor de House History 333 nog een hele vrijdag tot 9 uur vanavond.

0: Ja, altijd fijn als je de lijst mag beginnen met een plaat vol gekreun. Dat zet meteen de toon. Hey, goedemiddag, 4 over 1 in de House History 333, dag 2. Vrijdag 15 mei. En ik ben Vince en ik mag de lijst verder zetten tot een uur of 4. Dankjewel ook richting Björn voor de afgelopen 3 uur. Ik heb er lang over gedaan om hier in Nederland in de studio te geraken. Blijkbaar de A16, daarvan vonden ze het hier nodig om die vandaag gewoon af te sluiten. Oké, bijzonder.
1: De House History 333.

worden kleiner, maar de hits worden groter. En zo is dat. En zo zijn we aanbeland op nummer 106. Dat is een Nederlandse productie van DJ José. Ik denk dat je het zo moet zeggen. Dit is Hesitate.

105 in de House History, 333 Benjamin Bates, Locked Up. En daarvoor DJ José en Hesitate. 12 over 1, een goedemiddag. Je luistert naar Legacy in Nederland en RGR Dance in Vlaanderen. En dat nog tot 9 uur vanavond, want...

We zijn zelfs nog niet aan de laatste 100, maar we gaan stilaan die richting uit. Met deze toch wel spirituele song uit 1994. 104, Moby en Him.

Komt uit 1991 en staat op 103 in onze lijst dit jaar. De House History 333, Plexus en Cactus Rhythm. Over cactus gesproken, ik moet dringend mijn billen gaan wassen, want er zit... U mag zelf invullen. Nee, buiten dit gekke grapje staat er nu een van mijn favoriete platen klaar in de lijst. Die had vast wat hoger mogen staan. Maar goed, het is wat het is. Ik ga hier bij de directie een beetje aandringen dat hij bij de volgende editie in ieder geval flink mag doorstijgen. Want dit was toch wel een dingetje. Het was al een jaar lang op de radio te horen, op C-Dance onder andere in destijds. En werd toen pas later een echte grote hit. Ik heb het over Deep Zone.

stond op 101 en deze La La Land. Wat natuurlijk ging over drugs, maar ook over de oppervlakkigheid die toen destijds al ontstond in 2001 in de clubs. En ook een beetje de mentale vervreemding, zeg maar. Maar het blijft een geweldige track. Green Velvet in de House History 333. Als je aan het luisteren bent, laat even van je horen. Je mag dat doorgeven via WhatsApp. Vanuit België is dat op +31 6 5139 5139. En vanuit Nederland 06 5139 5139. Laat van je horen.

Tom Wilson en zijn Technopoes voor de Vlamingen. Technocat, dat is de officiële titel. Het was trouwens de remix die we hier draaiden in de House History 333. Oké. Okay. En toen wilde er geen volgende plaat starten. Oké. Okay.

Oké, nu doet hij het wel. Even opnieuw. Kan gebeuren, het is live radio. Ik zei dus 99 Tom Wilson, Techno Cats in de remix. Met daarvoor de 100ste positie, Yuzura en Open Your Mind track uit 1992 om precies te zijn. Gemaakt door een Italiaan trouwens, Walter Cremonini. Ja, en al het beste dat komt uit Italië. Ik kan het bevestigen. Vooral de Italiaanse brunettes, die zijn geweldig.

Tiësto in the house history. 333 featuring BT. Dat staat voor Brian Tronso. En ja, het nummer kwam uit in 2004. Het was eigenlijk de grote doorbraakperiode van Tiësto. Hij mocht toen voor het eerst op de Olympische Spelen draaien. En daarvoor was hij eigenlijk alleen een beetje bekend in de scene. Zeg maar onder de echte liefhebbers van trance. En daar kan ik mezelf bij rekenen, want ik heb mijn eigen oudste zoon vernoemd naar Tiësto. Die heet Tiësto.

Ooit heeft trouwens iemand op de Vlaamse televisie hem geconfronteerd met het geboortekaartje van mijn zoon. Dat was op een groot evenement in het Sportpaleis in Antwerpen. En ja, mijn zoon, Jessel dus, was de allereerste in Vlaanderen die zo genoemd is. Maar blijkbaar waren er al twee andere baby's geboren in Nederland die ook Tiesto heten. Kijk, zo uniek was het dan ook weer niet. Verder met de lijst. 97, Max Epoch versus BK en Be Sure.

0: 1995, toen stonden we op de dansvloer te shaken en te groeven op deze The Bomb van de Bucketheads. Op 96 in onze lijst. En de Bucketheads, dat waren natuurlijk Kenny Dope van het legendarische duo Masters at Work. En er zit ook een hele bekende sample in deze track, verwerkt natuurlijk van Street Player van de band Chicago. Ja, er werd toen op los gesampled in de jaren 90. En dat kreeg je van die funky disco house groovy tracks. Dat is toch geweldige muziek, hè? Wordt nooit meer gemaakt eigenlijk. Alright, we blijven ze verder draaien. De grootste house hits aller tijden in deze house history. 333 editie 2026 te beluisteren op Legacy in Nederland en in Vlaanderen op RGR Dance. En als jij aan het luisteren bent, dan horen we dat graag van jou. Dus laat eens van je horen. Kom maar door op onze WhatsApp op 06-5139-5139. Vanuit België zet je daar gewoon plus 31 voor. En dit is nummer 95 in de lijst. Faithless, God is a DJ.
1: This is my church. This is where I heal my

0: Channel X op 94 en Rave the Rhythm. En je had destijds een legendarische radiozender die zowel populair was en uitzond in Nederland en in Antwerpen. In Vlaanderen dus. En die heette dus ook Channel X. En een van de twee oprichters die loopt hier toevallig ook in het gebouw rond. En ik zou hem eigenlijk eens moeten vragen, maar ik geloof, als ik me niet vergis, de naam Channel X is gestolen van deze track.
1: House History 333.
0: Dus het was niet andersom. Hè? Het was niet eerst de radiozender en dan deze formatie met de muziek. Maar nee, dit nummer heeft hem wel degelijk geïnspireerd om het radiostation dus Channel X te noemen. Ja, en dan later is er een splitsing gekomen tussen de twee eigenaars van die radiozenders. De ene is met Seadance begonnen en de andere met Atlantis. Waar het vaak plezant is. Of was. Of zoiets. Hey, dit is de House History 333 met de grootste house hits aller tijden. En ja, zo staat er weer eentje klaar hoor. We hadden hem daar straks ook al in onze lijst. Maar nu komen we hem opnieuw tegen op nummer 93. Het is tijd voor een check van ons soundsysteem.

0: 80 Ohm Mind Controller op 91 in de House History 333. En daarvoor Johnny L. en Hurt You So. En dat was eigenlijk een van de eerste drum and bass tracks, zeg maar. Er zit ook nog een beetje van die jungle-invloeden in. Maar een legendarische track dus in onze lijst.
1: House begon in Chicago en veroverde de hele wereld. House History. 333 tracks die de dance